0: een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

with this suggestion as to what you can do. Just exchange.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran... als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag... op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei... heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord... wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt... toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten... en er zijn er nog eens 38 bijgekomen... waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's... op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag... dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld... ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer. Waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider...

0: Mojtaba Khamenei heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten.
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
2: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000

0: 1000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
5: De Indische Boekenplank.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel. Achter de knoppen Harry van den Boogaard. En behalve muziek natuurlijk, veel informatie over Indische Molukse literatuur van toen en nu. Want een mooi boek, een mooi gedicht, nieuws wat je uit boeken haalt, dat heeft blijfwaarde, zeg ik maar. En is het waard ofwel te herhalen, ofwel onder uw aandacht te brengen. Het zijn mijn keuzes, maar dat mag ook uw keuze zijn. Dan kunt u mailen naar ingedumpel@ditishelmond.nl. Ze zegt, dat boek mag ook een boek van vroeger zijn. En dan kijk ik of ik het heb. En anders zoek ik het wel tot ik het heb. En vandaag heb ik ook weer oude en nieuwe boeken. U kunt meeschrijven voor een titel, maar zoals ik al zei, u kunt mij ook mailen. Muziek. De volgende zanger is vrij jong overleden, midden 60 denk ik. Hij werd ook wel de Indische Frank Sinatra genoemd, vanwege zijn geweldige timing. Maar dat heb je of dat heb je niet. En hij heeft het, deze Frankie Franken. En hij zingt Ginny Ginny.

Wat een tempo om vol te houden en de tekst goed te houden. Ik had het in het programma Surabaya Calling al over haar gehad. En ik kom hier op terug. En wel op Yvonne Huberta Maria Peters. Maar ze schrijft onder de naam Nonja Peters. Zij is een West-Australische auteur en academicus, maar van Nederlandse afkomst. Haar boeken over migratie en Nederlandse Australiërs werden alom geprezen. Werden en worden, moet ik zeggen. Nonja werd geboren in Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Net als in veel andere Europese landen was het leven in het naoorlogse Nederland moeilijk. Er was een tekort aan voedsel en huisvesting natuurlijk. En veel mensen, waaronder Nonja en haar ouders, vertrokken naar een totaal ander land voor een nieuw leven. Nonja was pas 5 jaar oud toen ze met haar familie vanuit Tilburg naar Australië vertrok. Ze reisde met de trein naar Italië en vertrokken vervolgens per boot vanuit Genua naar Australië, waar ze na 6 weken aankwamen in Fremantle. Taal- en cultuurbarrières maakten de integratie in het Australische leven soms lastig, zeker in het begin. Yvonne was een naam die zij wel konden uitspreken, maar een nichtje van haar, Shani, die werd omgedoopt tot Joan. En toch vond Nonja Peters haar plek in haar nieuwe thuisland Australië en is ze er nu trots op dat ze Nederlands-Australisch is. Er zijn op verschillende plekken, met name aan de oostkust van Australië, van boven naar beneden, hier en daar, verschillende Indische groeperingen, oftewel mensen die hun wortels hebben in voormalig Nederlands-Indië. En die het daar goed hebben gemaakt. Het was natuurlijk hard werken, het was natuurlijk aanpassen, maar er waren meer kansen in heel veel opzichten dan als ze in Nederland waren gebleven. Zo is het verhaal van velen. Ik kom direct terug op Nonja Peters. Want ze heeft veel meer boeken geschreven. En ik wil graag nog één onder uw aandacht brengen. Want het is best de moeite waard om het te lezen. Om er kennis van te nemen. Maar we gaan nu luisteren naar Monica Akihari en Band met Nusa Niwe Tanjung Alang.

Ja, luisteraars, een beetje jazzy. En hoogstwaarschijnlijk kunt u Monica Akihari en Boy Aki en haar band ook beluisteren op het jazzfestival. Want dit klinkt erg jazzy. Ik kom terug op Nanja Peters. Ze heeft veel boeken geschreven. Geen romans, maar wetenschappelijke boeken. In ieder geval gebaseerd op onderzoek. En een van de titels is From Tyranny to Freedom. Dutch Children from the Netherlands East Indies to Fairbridge Farm School. 1945-1946. Dat moet ik even bij uitleggen. Dit is dan 1945-1946, direct na de oorlog. Kinderen zaten bij hun moeder in de jappenkampen. Niemand mocht naar school. Dus als je, ik noem maar iets, in de derde klas van de lagere school zat in 1942, toen de oorlog uitbrak. En in 1945 ben je 11, maar de andere klas heb je niet doorlopen. Dan moet je flink inhalen. Die kinderen zijn vaak ondervoed. Kortom, ze moesten aan alle kanten opgelapt worden, aansterken enzovoort. En school en ook even in een andere omgeving. Dat is onder andere waar dit boek van Nanja Peters over gaat. Toen Japan Nederlands-Indië binnenviel en vervolgens bezette van 1942 tot 1945... werden Nederlandse staatsburgers, waaronder kinderen, meer dan 3 jaar lang geïnterneerd in concentratiekampen. En dit boek beschrijft de ervaringen van de kinderen, hun internering in de kampen en hun kortstondige bevrijding in augustus 1945... toen hun leven werd overschaduwd door nieuw geweld, toen van Indonesische jeugdstrijders, de zogenaamde Pemuda. Die ontketenden een revolutie om Indonesië te bevrijden. Het slot van deze oorlogservaringen speelt zich af op de Fairbridge Farm School in Pinjarra, waar ze na een evacuatie met hun families naar West-Australië werden ondergebracht voor revalidatie voordat ze werden gerepatrieerd naar Nederlands-Indië of terug naar Nederland. Ik heb 2 vriendinnen die dit traject hebben gevolgd. En die tijd, zeggen ze, is onvergetelijk. Je komt uit een kamp en je werd daar in de watten gelegd van alle kanten. Als kind knapte je echt op. Dat is echt goed werk. Ik ben heel benieuwd naar dit boek. Ik ga het niet kopen, denk ik, maar als het kan lenen. From Tyranny to Freedom. Dutch Children from the Netherlands East Indies to Fairbridge Farm School 1945-1946 by Nanja Peters. En Nanja spel je N-O-N-J-A en dan Peters. Nou, ik ben echt heel benieuwd hoe het ging. Een beetje weet ik van mijn 2 vriendinnen dat ze het heel fijn hebben gehad. Maar dat natuurlijk de taal even een barrière was. Maar een kind pakt zoiets snel op. Dus zeg maar na 2 maanden verstonden ze al, terwijl hun ouders nog een beetje worstelden met de taal. Ja. Het is van een verzamel-CD. En er staat niet bij wie het gespeeld of gezongen heeft. Maar de titel is The High and the Mighty.

The High and the Mighty. Het volgende boek lijkt me heel interessant. Ik ben er in ieder geval heel benieuwd naar. Het verscheen al in 2018. Het is geschreven door Thomas Lindblad. Lind met een D gespeld. L-I-N-D blad. Thomas Lindblad, gepensioneerd economisch historicus van de Universiteit Leiden. En hij publiceerde in het najaar van 2018 de roman Het Jongenshuis. Het boek draait om een zoektocht door 5 jongens naar de geschiedenis van een chique villa in Yogyakarta uit de jaren 50. In dat kader passeert de hele geschiedenis van Indonesië sinds de onafhankelijkheid de revue. Naar aanleiding van de verschijning van dit boek schreef de auteur Thomas Lindblad een achtergrondartikel over de overname van ruim 700 Nederlandse bedrijven in de eerste decemberdagen van 1957, de zogeheten Zwarte Sinterklaas. En deze geschiedenis over de Zwarte Sinterklaas komt ook in de roman uitgebreid aan bod. Voor een generatie Nederlanders in Indonesië bleef de Zwarte Sinterklaas onlosmakelijk verbonden aan die eerste week van december 1957, het begin van het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. De Indonesische regering onder Sukarno reageerde met ongewone snelheid. De voorbereidingen voor de grote dag waren in volle gang toen de Nederlandse gemeenschap in Indonesië opgeschrikt werd door alarmerende berichten. Op dinsdag 3 december 1957 meldde de radio dat de koninklijke pakketvaartmaatschappij, de KPM, door de plaatselijke vakbond was overgenomen. Wat een schrik. Talloze Nederlandse bedrijven volgden in rap tempo. Handelsbedrijven, bankkantoren, plantages, mijnbouwondernemingen, particuliere diensten. Op 3 december 1957 begon de golf van overnames op het hoofdkantoor van de KPM in Jakarta. Bij de handelsfirma Borsumei en Weri pakte de Nederlandse manager de sleutel van de kluis. Zijn aanbod om te blijven besturen werd afgeslagen door de vakbondsmensen. Voor een generatie Nederlanders in Indonesië bleef de Zwarte Sinterklaas onlosmakelijk verbonden aan die eerste week van december 1957, het begin van het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. De enkele dagen na overname werden die bedrijven onder toezicht van het leger geplaatst. Nederlanders werden, voor zover niet strikt onontbeerlijk, opgedragen het land binnen enkele maanden te verlaten. En deze maatregel was in principe van toepassing op ongeveer 50.000 personen, inclusief velen van gemengde Nederlandse en Indonesische afkomst, de Indische gemeenschap dus. De Sinterklaasweek werd een tijd van spaardeposito's leeghalen en tickets naar Singapore proberen te bemachtigen, want dat liep heel snel. Het werd ook een beetje onveilig. De omslag in de houding tegenover Nederlanders, maar ook tegenover Indische Nederlanders, was direct voelbaar. Becak-rijders in Bandung bijvoorbeeld weigerden Nederlanders mee te nemen. Sommige winkels in Malang en Surabaya bedienden Nederlandse klanten niet meer. Nederlandse waar of koopwaar dan werd geboycott. Ja, dat stukje van de Zwarte Sinterklaas heeft voor mij deze herinnering dat ook scholen werden gesloten. Dat wordt hier niet genoemd, maar alle Nederlandstalige ofwel concordante scholen werden pardoes van de ene dag op de andere gesloten. En de kinderen konden niet naar school, ook geen eindexamen doen. Bijvoorbeeld degene die in de eindexamenklas zaten. Ik zat midden in de HBS, derde jaar. En met mijn generatie. En dat was keuzes maken. Gaan werken. Een beroepsopleiding volgen in het Indonesisch, want Nederlands kon niet meer. Of
naar de Indonesische middelbare school. En dat heeft een deel van mijn generatie gedaan, waaronder ik. Uiteindelijk heeft het goed uitgepakt, die school, want het werd a blessing in disguise. Uiteindelijk leerde ik via een omweg mijn geboorteland kennen. Want ik zat op een Indonesische school, kreeg niet vaderlandse geschiedenis, maar dan over Nederland, maar vaderlandse geschiedenis, maar dan over Indonesië, waar ik en met mijn vele anderen geboren en getogen zijn. Direct verder, want het is best een heel interessant verhaal om te weten, deze zwarte Sinterklaas, 5 december. Maar we gaan eerst luisteren naar het Colorful City Choir met Eder Lezzi.

Ja, prachtig. Ik heb het over de Zwarte Sinterklaas, 5 december 1957. Nederlandse bedrijven werden gesloten, werden snel overgenomen door het Indonesische leger, door Indonesische mensen. En op 17 augustus 1945 had Indonesië de zelfstandigheid uitgeroepen. En zoals we allemaal weten, pas na lange strijd en veel geweld bleek de Nederlandse regering bereid om te erkennen dat Indonesië onafhankelijk was. En op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht eindelijk plaats. Er waren voorwaarden van Nederlandse zijde en wel dat de Nederlandse bedrijven in het onafhankelijke Indonesië konden blijven opereren zoals voor de oorlog, met inbegrip van de mogelijkheid om de winsten naar Nederland te sturen. Nogal een eis, maar de Indonesische regering was daarmee akkoord gegaan. De soevereiniteitsoverdracht was de hoofdprijs voor hun. De politieke decolonisatie, oftewel revolutie naar Indonesisch spraakgebruik, was voltooid, de economische niet. De economische revolutie moet nog beginnen, zei Haji Agus Salim in 1949. Het ging over vooral grote bedrijven. De Borsumei, Internatio, Jacobson van den Berg, Linde Tevens en Wery. Zij domineerden de invoerhandel in consumptiegoederen. Er waren 3 particuliere banken. Er waren de scheepvaart, de KPM, de tinmijnen, het plantagebelt. Heel veel in Nederlandse handen moesten ze overdragen. En wat kregen ze ervoor terug? Opeenvolgende kabinetten in de jaren 50 voelden zich gebonden aan de afspraken die aan de soevereiniteitsoverdracht waren voorafgegaan. Er was in de Jonge Republiek een schrijnend tekort aan technologische en managementkennis. Dat is logisch. Dus men ging wel akkoord dat Nederlanders bleven of zelfs nieuwe aangenomen werden tijdelijk om de kennis over te dragen aan hun Indonesische collega's. Deze Zwarte Sinterklaas heeft lang doorgewerkt. Degene die het echt heeft meegemaakt, en met name de financiële kanten, zal het waarschijnlijk voor de rest van zijn leven gevoeld hebben dat er veel verloren was gegaan. Wilt u er meer over weten? Dan zou ik zeggen, het boek is te leen in de bibliotheek. Het boek geschreven door het Jongenshuis heet het. Geschreven door Thomas Lindblad. En ik zou zeggen, geniet ervan, want het is op een prettige manier geschreven. Tuurlijk, er staan feiten in, die moet je weten. En misschien de derde, vierde generatie zegt de namen Borsumei niks of Linde Tevens. Maar de jongere generaties nog wel. Dat waren echt de grote handelshuizen in voormalig Nederlands-Indië. En als je, zoals nu op dit moment heel erg het geval is, de jongeren willen gaan schrijven over de tijd van hun opa en oma, dan is het goed om dit stukje geschiedenis goed begrepen te hebben en de feiten goed uit elkaar te kunnen houden. In de vorige uitzending, dinsdag in Surabaya Calling, heb ik het My Love gedraaid. En nu van Rosie en Andres, I Was Born to Love.

Ja, ik ga het hebben over Willem Simon Brandt Klooster. Pseudoniem Willem Brandt met DT. Maar Willem Simon Brandt is gewoon met een D. En dan Willem Brandt, zijn pseudoniem, is Brandt met DT. Hij werd in 1905 geboren in Groningen en stierf in 1981 in Bussum, deze Willem Brandt. Hij ging eerst naar de kweekschool en werd onderwijzer. In 1934 ging hij naar het Utrechtse Dagblad en werd daar verslaggever. In 1937 vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar deze Willem Brandt redacteur van de Daily Courant werd. Nou, niet de minste krant, moet ik zeggen, van Noord-Sumatra. Bij deze krant werkte hij zich binnen 5 jaar op tot hoofdredacteur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Willem Brandt in een Japans concentratiekamp terecht. En hij schreef er zijn bundel Binnen Japans Prikkeldraad. Na de oorlog werd Willem Brandt directeur van de Daily Courant. En nadat hij de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog had meegemaakt, repatrieerde hij in 1955 om vervolgens directeur van de NV Daily Drukkerij en Boekhandel te Amsterdam te worden. In 1957 werd hij hoofdredacteur van het Goois Nieuwsblad. En hij was ook medewerker aan onder andere Opwaartse Wegen en De Vlaamse Gids. Dus deze Willem Brandt, die eerst naar de Rijkskweekschool ging en onderwijsdiploma had, moet veel meer in zijn mars gehad hebben gezien zijn carrière. Hij schreef over de oorlog uiteraard, ook andere kritische stukken, maar ook over de vrijmetselarij Indonesië en ook over het Jappenkamp. Hij heeft heel veel geschreven. Zal ik er noemen die ook digitaal nu te vinden zijn op internet. Oostwaarts, dat zijn gedichten uit 1947. En ook Indonesische Nachten, is ook een digitale versie. Wat heeft hij van? En het zijn heel veel hoor. Niet allemaal zijn digitaal te lezen. De volgende ook nog, Een streep door de zon. Gedichten is namelijk fijn, tenminste dat is mijn ervaring, om de tekst voor je te hebben. Dan kun je de regel rustig doorlezen, de betekenis van de woorden begrijpen, het ritme, de punten en de komma's zien in plaats van horen. Kortom, een gedicht is altijd fijn om terug te kunnen lezen. Ik heb de bundel bij me, Oostwaarts van Willem Brandt, die verschenen is in 1937, uitgegeven door de gemeenschap Bilthoven. En daaruit zal ik u direct 2 gedichten voorlezen. Maar eerst gaan we luisteren naar de Gypsy Kings met Bamboleo.

Ja, luisteraars, ik heb in mijn handen de gedichtenbundel Oostwaarts van Willem Brandt. Een gedichtenbundel verscheen in 1937. En hij heeft de gedichten een beetje bij elkaar gedaan qua titel, qua onderwerp. En ik zou er twee voorlezen. En de eerste is, dat is een beetje zijn gedichten hebben vaak iets melancholisch. Dit gedicht heet Pioniersgraven. Hier liggen onder een gebroken steen tussen de pisangbomen achteraf twee dode kinderen in een heel oud graf, alleen. Zij heten Johannes en Magdalena en waren nauwelijks 6 en 7 jaar. Zij stierven slechts een etmaal na elkaar aan cholera. Sedert die dag is hier veel goud verdiend. Nooit was er beter grond voor de tabak, dank aan de pioniers. Men zal ze niet vergeten. Alleen Johannes en Magdalena, oud 6 en 7 jaar, hebben het nooit geweten. En dan, moet ik even iets uitleggen. Een Chinese begrafenis, waarschijnlijk in China of andere landen ook nog wel, maar tot ik wegging, had je ook echt Chinese begrafenissen met heel veel rituelen. En zo'n ritueel Chinese begrafenis heeft Willem Brandt natuurlijk vaker gezien. Want in de tijd dat hij daar was, in de jaren 30, 40, 50, was dat nog heel veel. Het gedicht heet Chinese begrafenis, in de oude spelling Chinese met dubbel E en SCH. Chinese begrafenis. Daar gaat Chong Ho. Hij heeft veel rijst gegeten en zijn gehele leven geld verdiend. Hij was een goed en een betrouwbaar vriend die liegen kon zonder het zelf te weten. Zijn kist stond al 10 jaren lang gereed. Hij sliep er vele dromeloze nachten. Maar daar zijn omvang toenam bij het wachten op terugkeer, moest dit schip worden verbreed. Nu gaat hij terug. Bekkens en klarinetten geleiden hem naar 's werelds moederschoot, tot nieuw ontkiemen, na een korte dood en 's hemels luisterrijke feestbanketten. Daar zal Chong Ho zijn broeders niet vergeten. Wij branden wierook voor zijn huisaltaar, opdat hij, bij den hoge dis gezeten, voor ons een korrel en een dronk bewaar. Hoog wuiven 1000 vanen in de lucht. Nu mogen fluit en klarinetten zingen. Chong Ho is dood. Hij is ons slim ontvlucht. Stil naar de dromen toe, uit het vlees der dingen. Moet ik ook nog wat bij uitleggen. In oude Chinese huishoudens was er altijd al een doodskist voor de heer des huizes en vaak ook voor de vrouw des huizes. En dat weet ik, want onze buurman in Surabaya had een doodskist die is gezellig tussen aanhalingstekens in de huiskamer stond met een prachtige doek overheen en waar je op zat. En toen meneer stierf, was een kist gereed. Maar Chong Ho werd te groot, werd te dik, het netjes gezegd. En toen moest de kist dus waarschijnlijk, moest er een nieuwe kist gemaakt worden. Maar het was in die tijd dus niet ongebruikelijk dat er al een doodskist was voor de heer des huizes. En dat zal natuurlijk nu steeds minder misschien het geval zijn. Maar toen nog wel, toen ik er woonde in Surabaya. Het gedicht, de bundel heet Oostwaarts van Willem Brandt met DT gespeld. Technicus Harry heeft voor mij een verzameling gemaakt met dit nummer. Maar dan uitgevoerd door verschillende artiesten. Vandaag zingt Petula Clark If I Only Had Time.

Tot slot, luisteraars, een boek. Indisch gasten. Geschreven door Kees Vasseur. Kees met een C gespeld. En Vasseur, F-A-S-S-E-U-R. Het verscheen al in 1996. Maar het is zeer de moeite waard. Het is namelijk een... In dit boek beschrijft Kees Vasseur een tiental loopbanen van tijdgenoten van Multatuli. En dat was zeg maar tussen 1830 en 1900, die tijd ongeveer. Ondernemende landgenoten die in het 19e eeuwse Nederlands-Indië hun kansen grepen of misgrepen. Indisch gasten is een werk vol bruisende portretten van carrièremakers en mislukkingen. En als je de geschiedenis van Nederlands-Indië wil leren kennen, dit is een heel leerzaam boek, heel goed onderbouwd. Ik krijg ook hele prachtige recensies, onder andere van het NRC. We gaan eruit met nog een nummer, niet helemaal, eerst luister maar, naar Payung Fantasie.

0: nummer. Ik heb in mijn handen mijn lievelingsboek aller boeken. En wel, dat is Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Charlie Robinson, die Mousson bedacht, het tijdschrift Mousson, die de Passamalam met anderen heeft bedacht. Charlie Robinson, die de Indische gemeenschap tot aan zijn laatste snik letterlijk op de kaart heeft gezet, ondersteund, nieuwe dingen bedacht, onze gezicht gaf, Charlie Robinson. Die Piekerans van een straatslijper, met de mogelijkheden van nu, namelijk internet en zelfs op je mobiele telefoon, Google Maps, noem ze maar op, kun je wat Charlie Robinson in zijn boek Piekerans van een straatslijper schrijft, hij noemt straten, steegjes, gangen, noem maar op, kun je vaak terugvinden via Google Maps. Dat wil zeggen, als je ouders ooit een naam hebben genoemd die hij, Charlie, ook genoemd heeft, dan kun je terugvinden en kijken waar dat is en ook wat er gebeurde. Een straatslijper is namelijk gewoon iemand die elke dag loopt. Gewoon van A naar B loopt. Charlie liep niet doelloos, zomaar rond. Misschien soms ook wel in Jakarta. Maar het is ook niet een roman. Het zijn allemaal stukjes die hij schreef voor de krant en die gebundeld zijn. En die hij noemde Piekerans. Van piekeren, denken. Van een straatslijper. Elk nummer is fantastisch om te lezen. Het is tweedehands te koop. Ga op zoek naar Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Tot volgende week. Dag.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven, maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
5: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.

0: podcast.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
0: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
4: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer luistert naar dit uurtje. Dit is Helmond Klassiek. En u hoorde het al aan de openingsmuziek. We bevinden ons vandaag in Spaanse sferen. We begonnen met een Spaanse dans, de Pasadoble, uit El Gato Montes. En de componist was Manuel Penella. El Gato Montes is een zarzuela. En u krijgt vanochtend fragmenten te horen uit diverse zarzuelas. De zarzuela is een Spaans muziektheatergenre dat tussen opera en operette ligt. Het genre ontstond in de 17e eeuw aan het Spaanse hof. En de naam komt van het koninklijk jachtslot Palacio de la Zarzuela, waar dergelijke voorstellingen werden opgevoerd voor de adel. De oorsprong ligt in een mengeling van Spaanse volksliederen en dansen, toneelstukken met muziek en invloeden van de Italiaanse opera. En de Italiaanse opera was in die tijd erg populair aan de Europese hoven. In de 18e eeuw raakte de Italiaanse opera steeds meer in de mode en verloor de zarzuela steeds meer terrein. In de 19e eeuw keerde het tij en beleefde het genre een sterke opleving. Mede dankzij componisten als Francesco Assenio Barbieri. En een van de grote successen van deze componist is de zarzuela El Barbiello de Lavapiés. En hieruit hoort u een drietal fragmenten. U hoort solisten, groot koor en het Orquesta Sinfonica de la RTV Española en dirigent is Igor Markevich.

U hoorde een drietal fragmenten uit El Barbiello de Lavapiés van Francisco Assenio Barbieri. Een tijdgenoot van deze componist is Roberto Chiappi. Hij is ook een van de belangrijkste componisten van de Zarzuela. En samen met collega Thomas Breton probeerde hij een nationale Spaanse operatraditie te ontwikkelen. En van beide componisten hoort u zo dadelijk muziek. Nu eerst Chiappi. Chiappi was al op jonge leeftijd uitzonderlijk muzikaal. Volgens biografische bronnen speelde hij als kind piccolo en cornet en schreef hij al zarzuela's rond zijn 12e jaar. En hij dirigeerde op zijn 15e de muziekkapel van zijn geboorteplaats Villena. Hij schreef honderden werken, waaronder heel veel zarzuela's. U gaat zo dadelijk twee fragmenten horen. Als eerste de prelude uit El Tambor de Granaderas en daarna uit La Brugia de Jota. En dat wordt gezongen door de tenor Placido Domingo, een warme pleitbezorger van de zarzuela. Maar nu eerst de prelude uit El Tambor de Granaderas.

Muziek van Roberto Chiappi. Dan nu muziek van Thomas Breton. Ik heb zojuist zijn naam al genoemd. Thomas Breton is een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de Spaanse opera en de zarzuela. Hij werd geboren in Salamanca en studeerde aan het Conservatorium van Madrid, waar hij later zelf directeur werd. En als directeur moderniseerde hij het muziekonderwijs en stimuleerde hij de uitvoering van zowel Spaanse als internationale muziek. Thomas Breton was een ambitieus componist. Waar Chiappi zich vooral legde op het componeren van zarzuelas, probeerde Breton daarnaast een volwaardige nationale Spaanse opera te creëren. Vergelijkbaar met wat Verdi voor Italië en Wagner voor Duitsland betekende. La Dolorosa is een van zijn belangrijkste werken. En daar laat ik u nu twee fragmenten uit horen. Als eerste hoort u het duet Dolores Mia. En dat wordt gezongen door de sopraan Montserrat Caballé en Bernabé Martí tenor. En daarna wederom Placido Domingo met De Jota. Twee fragmenten uit La Dolorosa van Thomas Breton.

Muziek van Thomas Breton. U hoorde twee fragmenten uit een van zijn bekendste werken, La Doloroso. Dan nu een instrumentaal intermezzo van Jerónimo Giménez. Hoort u de intermedio uit La Boda de Luis Alonso. En het wordt uitgevoerd door het Orquesta Sinfónica de la RTV Española. En dirigent is Igor Markevich.

La boda de Luis Alonso, dat is een zarzuela van Jerónimo Jiménez. En daaruit hoorde u het intermezzo. Dat werd uitgevoerd door het Orquesta Sinfonica de la RTV Española. En dirigent was Igor Markevich. Dan nu José Carreira, José Serrano. En hij is ook een belangrijk componist van zarzuelas. Hij stond bekend om zijn sterk gevoel voor melodie en zijn vermogen om emotionele, direct aansprekende melodieën te schrijven. Zijn werken bevatten invloeden van de Italiaanse veristische opera, met name van Giacomo Puccini. Serrano componeerde meer dan 50 zarzuelas. En een ervan is La Cancios del Olvido. En hieruit hoort hij 2 fragmenten, uitgevoerd door 2 warme pleitbezorgers van de zarzuela, namelijk Montserrat Caballé. Zij zingt Marinella, Marinella. En daarna Placido Domingo. En hij zingt Gugno el Puento de la Pena. En Placido Domingo wordt begeleid door het Orquesta Sinfonica de Madrid onder leiding van Manuel Moreno Buendia.

Ja, dat was muziek van José Serrano. U hoorde twee fragmenten uit La Cancios del Olvido. We hebben nog één werk op het programma staan. Dat is muziek van Federico Chueca. Uit San Zarzuela, Aqua, Azucarillos y Aguardiente hoort u een koor. En dat wordt uitgevoerd door het Koor en Orkest Sinfónica de la RTV Española onder leiding van Igor Markevich.

Ja, en met deze muziek van Federico Chueca zijn wij aan het einde gekomen van dit uurtje. Dit is Helmond Klassiek. En u hoort het koor al zeggen adios. En dat zeggen Harry en ik ook. Fijn dat u weer geluisterd heeft. Volgende week zit hier natuurlijk Peter Schumacher. We hebben weer een uurtje klassieke muziek. Wat vandaag betreft wensen wij u nog een hele prettige zondag. En als u op vakantie gaat, een hele fijne en hopelijk zonnige vakantie. Wat ons betreft, graag tot de volgende keer. Tot horens.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op je radio. En ik heb natuurlijk vandaag weer een heel leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden oude en natuurlijk een hele hoop nieuwe en een paar plaatjes die al wat langer uit zijn. Ik heb een plaatje van gedraaid vandaag van de Belgische zanger Luc Bruil, waar we mee begonnen. En het is het mooie weer, is wel een klein beetje achter ons, maar het komt er weer aan. Hey, hey, het is zomer uit 1974. En er zijn een hoop nieuws als die van Anita Berends en Don Juan.

Ja, dat was uit 2001 De Nans met de Zeeuwse Riviera. En daarvoor hoorde de nieuwe single van de Partyburgers, O Isabella. En hier is Op Sint-Chantal met haar nieuwe single. Ik voel me goed vandaag.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1984 met Nico Haakent. Wat ben je mooi, meid, in de hooitijd. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Monique en Andy. Speel nog een liedje, Orgelman. En als we het dan over nieuwe hebben. Hier is de nieuwe van Sharella. Ik red me wel.

Ja, Daisy Talens met het nummer Zonder Jou uit 2019 kwam dat nummer. En daar volgen we de nieuwe single van Perry Zuidam, Zing Señorita. En hier is nu de nieuwe single, de Spiksplinter nieuwe single van Jan Bigel. Wat kan het leven toch mooi zijn?

Ja, dat waren de zusjes de Rome met de blauwe korenbloemen uit 1971 alweer. En daarvoor hoorden nu onze eigen Helmondse Senna tezamen met Sven Verschee en die zongen Vuurwerk. En als we het dan weer over hele goede nieuwe hebben, dit is de nieuwe single van Michael Rijns en die zingt Hey, lekker ding.

0: Help me jou.
1: Ja, dat was de nieuwe single van Scam Vizelaar. En die zei, ik wil alleen maar jou. En daarvoor hoorde hij nog de Dutch Boys met Op de Trekker naar de Castel del Sol. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 19e juli. Ik dank u natuurlijk weer voor het luisteren. Voor degenen die vakantie hebben, al een prettige vakantie. En wat mij betreft ook nog allemaal een prettige zondag. En graag tot een volgende keer. En dat zal zijn dus aanstaande zondag. Want Helmond Gaat Hollands gaat de hele zomer gewoon door. Draait altijd door. En we gaan er vandaag uit met een oudje uit 1994. Met René de Haan en mooie...

0: dat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: Een hele goede middag. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En we gaan de komende 3 uur natuurlijk weer lekkere muziek draaien. En we worden natuurlijk al de opstarter van deze uitzending. George Baker selectie met Una Paloma Blanca.
1: Nou, een nummer 1975 trouwens, waarvan we de hele zomer toen mochten genieten.
0: Ja. En die kwam binnen de top 40 op 22 maart 1975. En stond maar liefst 14 weken in de hitlijst. En haalde inderdaad de eerste plaats.
1: Ja, ik weet nog heel goed. Ik was in de tijd was ik DJ in Disco Bar Blinda. En daar heb ik die plaat echt niet heel overdreven gezet. Grijs gedraaid. Dat kon toen nog met die vinylplaatjes, hè.
0: Ja, en jij bent de afgelopen week ook in de geboorteplaats van Hans Bouwers geweest.
1: Ja.
0: George Baker, want jij bent naar Volendam op vakantie geweest een paar dagen. En 5 dagen.
1: Ik ben in ieder geval weer lekker uitgerust. Dus luisteraars, hou je gedijst, hè.
0: Ja. En wij gaan natuurlijk lekker een goed programma vandaag maken vandaag. En zo dadelijk hebben we meteen een leuk nummertje uit 1958 van Doris. En het nummer is getiteld Napoleon.

Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach loop nou. Was het voor de vodka of ging het om een vrouw?

we gaan, dat laat zich heel goed begrijpen. Want de bodem van de schatkist kwam in zicht zo zoetjes aan. En Spanje begon hem te knijpen. Dus die Christie had een reden om van huis en hart te gaan. En hij heeft zijn doel bereikt.

Had er soms iemand gezegd afloop? Nou, het is en blijft een raadsel wat nooit goed werd opgelost. Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach kom.

dat Jan Pieter zoontje Koen, hè, een bocht nam om de goede hoop. Nou ja zeg, dat laat zich gemakkelijk verklaren. Ja, want dat spaarde kilometers en daardoor werd de thee goedkoop. Want in de tijd duurde zo'n reis toch jaren, niet? Goed, dat had Jan Pieter zoon Koen in zijn eentje crimineel bedacht. En hij werd de held uit vele jongensboeken. Maar waarom gooide Bonaparte toen heel Europa overhoop? Doe mij dat nou eens even uit de doeken. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach loop. Nou, het is en blijft een raadsel wat nooit goed werd opgelost. Een feit is dat dit reisje heel veel centjes heeft gekost. Waarom wou Napoleon zo graag naar Moskou? Had er soms iemand gezegd, ach kom.

0: Omdat die effe gauw naar Moskou wou. Nou, nou.
1: Ja, volgens mij was hij wel een pechvogel op dat moment, hè? Ja, voor een vrouw naar Moskou of voor een wodka, ik denk voor allebei. Lijkt mij wel. Trouwens, heeft u dat mondharmonicaatje herkend? Voor Hotja Trio? Ja, tuurlijk,
2: ja,
1: hè? Want die zaten er ook bij, met Kostijn natuurlijk. Doris en Napoleon, uit de jaren 50. Luisteraars, u bent van harte welkom bij Dit is Helmond Radio. En ik heb begrepen dat Yvonne en Chris ook meeluisteren op dit moment.
2: Ja,
1: in
2: heel week luistert weer mee natuurlijk.
1: Kijk eens aan, kijk eens aan.
2: Die zitten lekker in de voortuin, lekker op met z'n tweeën te genieten van het, ja, tenminste als het zonnige daar schijnt. En die hebben de Web Radio bij zich staan, dus die kunnen, wat dat betreft, kunnen ze lekker luisteren. En we gaan gewoon een leuk programma maken. Een goede, want rond 10:30 gaf ze nog even via WhatsApp door dat ze vandaag zouden luisteren naar ons programma. Dus bij deze, wees welkom, familie Tabor, Yvonne en Chris Tabor. En verder iedereen die in Eerbeek mocht luisteren via de webradio of in ieder geval via de computer.
1: Nou, of dat de grootste Elvis-fan in Helmond meeluistert, weet ik niet. Want die zou deze week ook op vakantie gaan. Dus in ieder geval mochten meeluisteren. Fijne vakantie gewenst, ook namens mij.
2: Ja, en ik ben de vrijdagmiddag natuurlijk om 2:30 aan mijn bedrijfsvakantie begonnen. Maar ja, u weet, we gaan in de bedrijfsvakantie met dit programma in ieder geval door. Ter voorbereiding op ons nieuwe seizoen. En dan gaat er natuurlijk, ja, zoals ik wel heb verteld, wat veranderen programmatechnisch. Maar we blijven toch aan de slag. Maar ja, daarentegen, mijn volgende vakantie is alweer ergens in eind april volgend jaar. En dan weet u ook waar ik weer naartoe ga. Naar Spanje natuurlijk. En dat gebeurt in dat jaar in september ook nog eens een keer. He, dus en daarom ga ik in de grote vakantie nu door met mijn programma.
1: Ja, vind ik een goed plan.
2: Goed, tijd voor de volgende plaat in de uitzending. En ik kan vertellen, we gaan naar 1982. En dan moet ik even kijken, want die plaat heeft ook een top 40 geschiedenis. Haalde de 9e plaats in de top 40, stond 7 weken in de lijst. Kwam binnen als hoogste nieuw binnenkomen als alarmschijf. Kwam binnen op 21 mei 1983. Ik heb het over de Duitse zangeres Nena. En ik heb van haar het nummer verkozen, getiteld Nur getramd.

0: Ja, bij deze plaats zit toch een verhaal aan vast, dames en heren. Want iedereen denkt dat dit de tweede single is van Nena. Nee, dit was eigenlijk de eerste van Nena. Uitgebracht in 82. Maar in ieder geval Nooit een Nosje Loefballons, die daarna kwam, die bereikte inderdaad als eerste hit de top 40. En deze kwam daarna alsnog opnieuw uitgebracht in 83. Dus vandaar Nooit Geträumt, Nena, uit dat beroemde, beroemruchte hitjaar. Luisteraars, het is een stuk koeler vergeleken met vorige week. In ieder geval, het zal vandaag ongeveer een graad of 22 worden, zo ongeveer omtrent. Dus de nachten worden ook kouder en aangenamer om te slapen. Dat heb ik dus gemerkt. Maar goed, we hebben iets uit de jaren 60 van Elvis Presley, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Uit 1961. En het lied is dus van Elvis Presley. Getiteld His Latest Flame.

0: Uiteraard terug naar 1961 met Elvis Presley en His Latest Flame. Trouwens, het intro van deze plaat is ooit nog een keer gebruikt voor een jingle. Dat weten de meesten niet, maar dat was in 1974. Toen hadden we op 8 januari dus Elvis Dag op Radio Veronica tussen 12 en 8... was dat in de middaguren tot in de avond. Dus, en dat was vanwege zijn 40e verjaardag op 8 januari. En had Jack Jersey had dus heel mooi heel mooi ingezongen, de intro. Elvis Presley op 538. Enzovoort. Elvis Dag op 538. Ja, goed, dat zat toen op 538 meter. Hè? Als zeezender zijn er dus. Dat was in ieder geval toch een van de laatste dingen die ze nog hadden kunnen doen. Totdat het doek volledig viel op 31 augustus van hetzelfde jaar. Maar goed, we hebben nog meer muziek voor u, dus blijf vooral hangen.
1: Ja, want we dachten aan de volgende nummer. We gaan iets draaien van K3. En het komt van hun album af. Hoe heette dat ding ook alweer? En eens even nog eens erbij pakken. Ushiana, of Ushiaya. En daar komt hij vanaf, ja, wat een titel. Alleen al, goede tongbreker voor DJ's. En ik heb daar een nummer van verkozen, getiteld Choco Choco.

0: Choco, Choco was het inderdaad van K3. En dat speciaal voor de... Ja, voor de jongeren onder ons. Ik dacht in het begin, daar komt een heerlijk jazznummer aan. Ja, het heeft van alles deze muziekstijlen ineen gepakt. Hè? Kinderjazz dus. Goed, luisteraars, welkom. Straks rond 1:30 heb ik natuurlijk weer nieuws over het Theater van het Sentiment. Uitzending van vanmiddag, ofwel het Zomertheater, zoals we dat noemen. En welk jaar? Ik hou het nog even geheim. Dat is voor iedereen een verrassing, maar in ieder geval... Ik kan u melden dat ik al heb gestemd op een van mijn favoriete platen. Dus dit of dat. Ja, wat wordt het? Nou ja, dat hoort u straks rond 5:50, 6:50 op NPO Radio 5. Hè, want daar is het allemaal te horen. Maar goed, in ieder geval, ja, dat houdt u voor mij te goed. Maar we gaan verder met de volgende muziek.
1: Ja, we gaan naar 1944 samen met de Inkspots. Met het nummer getiteld I'll Get By.

0: Ja, de muziek van toen volgens de oude traditie uiteraard. Hè? I'll Get By van The Ink Spots. Dat is eigenlijk zo'n beetje het voorloper van hetgene wat eigenlijk later, jaren later zou volgen. Race music, later rhythm and blues en zo is de soul eigenlijk een beetje ontstaan. Dus we kunnen zeggen dat we nu al een beetje bezig zijn met de roots of soul, ofwel back to basic. Maar dat heeft, ja, het is een beetje een link naar, naar de volgende plaat volgens mij. Als ik het zo bekijk.
1: Ja, want we gaan iets draaien uit die op een album uit de jaren 60 soul staat. Mm-hmm. Namelijk That's Soul 60's, The 60's Part 4. Of de vierde gedeelte.
0: Ja.
1: Vierde
0: ja.
1: deel. En daar heb ik dit nummer op gevonden. En ja, het is een jaren 60 nummer. Maar, wat schrikt mijn verbazing. Op de inleekkaart staat er vermeld dat die uit 1972 is. En dan heb ik het strange vermoeden dat die, of het is een drukfout, of het is een heruitgave uit 1972. Dus u mag het zelf oordelen, want als het een drukfout is, dan zou het dus 62 kunnen zijn. Alhoewel we dat dus niet weten, maar in ieder geval, dus er staat 72. Dus in ieder geval, oordeelt u zelf en ga maar luisteren naar dit nummer van de Velvets, getiteld Die Sphinx.

0: Nou, ik zal een beetje uitsluitsel geven over het nummer, dames en heren. Zoals beloofd natuurlijk. Want het gaat inderdaad om een nummer uit 1962, voor zover ik weet, van de Devilettes. En ja, die is gewoon eventjes op de plank blijven liggen. Het is 1972 alsnog opnieuw uitgebracht. Want in Engeland, met name, daar waren ze in de jaren 60 al chauvinistisch. Wat dat betreft, want daar hadden ze al eerder de gouden ouwe ontdekt. Maar in ieder geval in Nederland begon de Hits Comeback series, zeg maar, zo'n beetje in de jaren 70, 1972 met name. Dus vandaar dat dit hier alsnog eens uitgebracht is. Vandaar dat These Things klinkt lekker als een jaren 60 plaat, maar het is in ieder geval toch jaren 70.
1: Ja.
0: Dat moest ik even over kwijt.
1: Ja, nou ja, het kan wel kloppen. Dus, maar goed, we weten nou hoe of wat. Dus daar kunt u wat dat betreft meeleven en wij ook. Met die tekst uitleg.
0: Nou, ik kan er heel goed meeleven. Anders had ik het ook niet verteld, hè?
1: Daarom. Maar het volgende nummer staat alweer klaar en komt uit 1959. Het is van de Olympics en het is getiteld Hully Gully.

0: Ja, niet even met de Holy Golly van de Heikrekels, want dat is natuurlijk weer een ander exemplaar. Maar in ieder geval, dit was de Olympics uit 1951 en Holy Golly, hun opvatting van iets wat later een dans bleek te zijn. Ja, ze kan het verkeerd, dames en heren, luisteraars. Ja, het is gewoon zo. Het is een mooie zonnige zondagmiddag en wij zijn er voor u speciaal. En de temperatuur in de studio is ook zeer aangenaam. Net zo aangenaam als buiten volgens mij. Hè? Want daar was het vanmorgen wel heerlijk weer om frisse neus te halen met de hond te wandelen. Dus ja, die is ook weer tevreden. Dus. Goed.
1: Ja, en wij zijn natuurlijk ook tevreden. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, goed. We hebben, vanmorgen was het wat dat betreft nog een beetje, ja, hoe zou je zeggen, buiten een beetje bedompt. Maar het is wel opgeklaard en de zon is er flink doorheen gekomen. Dus het is hier buiten ook lekker weer en binnen ook natuurlijk, vanwege de airco die we hebben. En ja, dus dan is het zo maken van zo'n programma natuurlijk ook heel fijn als het dan allemaal goed geregeld is. Ja, bij het volgende nummer heb ik iets verkozen. Nou, ik weet zeker dat Inge Dumpel daar wel blij mee zal zijn.
0: Ja.
1: Ik heb iets verkozen van Anneke Groenlo samen met, let op, Wieteke van Dort. Hé, een hele mooie combinatie.
0: Oh, Tante Lien, ja, natuurlijk. Ja.
1: En het liedje is getiteld Liedje van Verlangen. En zodat ik weet, hij heeft nooit in de top 40 gestaan in ieder geval.
0: Nee, dat kan volgens mij niet.
1: Ja. In ieder geval, het lijkt me een leuke combinatie. Hij komt uit 1982 dus. En ja, het is een speciale opname, geloof ik, op het album, als ik me eigenlijk niet vergis. Dus, maar goed, ga er maar eens even naar luisteren. Hier is dus Anneke Groenlo samen met Wieteke van Dort.
2: Aanzien toch even met Tante Lien. Liedje van...

0: Ja, zo met het applaus erbij doen we dat denken aan dat een tv-programma wat Wiedeke van Doorn in de jaren 80 had. Namelijk de Late Late Lien Show. En zij als Tante Lien. En dan had je nog de Saté Babi Boys, dat waren de Blue Diamonds. En ja, verrassende gasten zoals Anneke Groenlo uiteraard, die waren ook van de partij. Dus vandaar dat liedje van Verlangen uit de jaren 80, 82 was geloof ik. En in ieder geval, ik weet zeker dat er nog meer mensen plezier mee hebben gedaan. Bij Indische Nederlanders, onder andere John en Annelies, die zullen ook wel meeluisteren. En Annelies had al een keer gevraagd van, draai eens een keer iets uit dat verre, verre land. Over het verre, verre land. Nou, bij deze is het gebeurd.
1: Zoals hier maar wat je bij radio kunt doen, hè?
0: Precies.
1: Ja, het is helemaal speciaal. Ik kwam hem tegen op de oeuvrebox van Anneke Groenlo. En ik denk, ja, die moet ik erin hebben. Dus ja. Goed, we gaan nu naar 1967. Samen met, wat was de confirmatie? Een begeleidingsband. De Barkees, dacht ik.
0: Ja, trouwens, ja. Het leuke van het verhaal. De Barkees, die hebben in het verleden nog platen gemaakt onder andere namen. Wist je dat?
1: Nee.
0: De Markies.
1: De Markies?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Die staan dus ook weer op een ander album.
0: Ja, met Boekertje en Jam G staan op Stacks and Satellite gebeuren. Ja, dat klopt. In ieder geval, de Barkees, dat was inderdaad later dus de begeleidingsband van Otis Redding.
1: Kijk, en dit nummer komt uit 1967.
0: At the Summer of Love.
1: En ja, toen de tijd klonk dat nummer natuurlijk heel mooi. Ik heb het over een nummer getiteld Knucklehead.

0: In de tijd maakten ze alleen maar instrumentale muziek, deze Barcase, maar in ieder geval in de jaren 70 is het allemaal veranderd. Sinds dat Stax op een gegeven moment failliet was gegaan in 75, hebben ze hun koers gewijzigd, muzikaal gezien. En zijn ze ook nummers gaan zingen en ze hadden al meteen een platencontract bij Mercury Records. Denk maar aan een hit zoals Shake Your Rump to the Funk, dat was meteen raak in 76, dus vandaar. Goed, dit was in ieder geval uit het verre verleden van de Barcase, ofwel de vroegere Marquise. En getiteld Knucklehead uit 67. Maar de grootste hit in dat jaar was natuurlijk Soulfinger.
1: Ja. Dan bent u er helemaal bij.
0: De zaak is, onder anderhalf maand wachten, dames en heren. Dan komt Andy Soul Hour weer terug. Of wilt u misschien een andere naam voor het programma? Dat kan natuurlijk ook nog. Laat maar weten. Misschien zou Sweet Soul Music ook wel een mooie naam zijn. Zou niet meer staan eigenlijk, hè?
1: Misschien ook wel.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moeten we de jingles aan gaan passen van het programma. Dus
0: laten we het maar op Andy Soul Hour houden. Dat is al zo ingeburgerd.
1: Ja,
0: dus,
1: daarom. Dit hebben we 20 jaar lang gedaan. Dus. En ja, dat is natuurlijk vanzelfsprekend het beste wat je dan kunt doen. Ja, en van dus deze soul kraker over naar heel iets anders. We gaan naar het jaar 2000. Samen met Anastasia.
0: En, dan ben je solo op de radio? Ja,
1: ja, ja. En, want ze is eigenlijk, wat was het ook alweer? Ja, nou kan ik even niet op het woord komen.
0: Zij was archeologe van beroep. En ze is op een gegeven moment aan het zingen geraakt.
1: Ja.
0: En ze heeft gezegd, als ik niet meer kan gaan zingen, dan ga ik weer mijn oude werk doen. Ja. Maar ja, misschien is het wel gedoe, maar je weet het nooit.
1: Ik heb een nummer verkozen wat de derde plaats haalde in de top 40. 21 weken stond ze in die hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomen, want ze was een alarmschijf. Kwam binnen op 1 juli 2000 in de top 40. Met het nummer I'm Outta Love.

0: Een hele zomer lang konden wij genieten in 2000 van dit nummer I'm Out of Love van Anastasia, afkomstig van het album Not That Kind. Haar eerste album meteen een succes en het bleef maar doorgaan op een gegeven moment. Hè. Freak of Nature kwam later nog, ongeveer een jaartje later. En rond 2003, 2004 had ze nog een album uitgebracht. Het was net in de periode dat ze was genezen van borstkanker. En ze zongen ook over, het nummer Sick and Tired bijvoorbeeld. Oh ja, dan kon je het ook echt horen dat het even niet goed was geweest met deze zangeres. Maar in ieder geval deze Anastasia Newkirk, of komt ze uit New York. Ze is er nog steeds gelukkig. En zo af en toe dan duikt ze nog wel een keer op met iets nieuws. Heel af en toe.
1: Ja, en wij gaan natuurlijk nou even lekker terug in de tijd. We gaan naar 1929.
0: Zo.
1: Jack Helton, niet Hilton, maar Helton, Griekse ei ertussen. Daar heb ik iets van verkozen. En het is getiteld Painting the Clouds with Sunshine.
0: Maar je mag het uitspreken als Hilton, hoor.
1: Oké, dan doen we dat. Jack Helton.

0: Ja, dat past goed in het plaatje van deze zomer. Painting a Cloud with Sunshine. Nou ja, Sunshine hebben we natuurlijk een overvloed gehad de afgelopen week. En nou gelukkig ook alweer vandaag. Dus mijn dag is weer goed, dames en heren, luisteraars. En uw dag hopelijk ook. En zo kunnen we nog even verder gaan. Mocht u trouwens aan tafel zitten voor de lunch of voor de brunch, weet ik veel. In ieder geval smakelijk allemaal. En er zijn mensen die net de warme maaltijd hebben gehad in de bejaardentehuis en zo. Ik hoop dat jullie lekker gegeten hebben. In ieder geval, mijn warme maaltijd komt vanavond nog. Wat het gaat worden? Ik denk pizza van Mario. Of zoiets. Ja, doen we lekker makkelijk op zondag. Hè? Dus niks moet, alles mag, zeg maar altijd. En zeker als je pas terug bent, dan niet al te veel krachten verspelen. Want morgen dan plak ik de daad weer gewoon op met het koken. Het in de keuken staan en dergelijke. Dat is ook iets wat ik heel graag doe trouwens.
1: Oké, goed. Tijd voor de volgende, want we willen nog een nummer draaien. En straks hebben we nog een opvuldertje.
0: Ja, zoals
1: en,
0: mogelijk.
1: Die start dan achter dit nummer wat u nu gaat horen door 1974. Lisbeth List. Ja, we hebben de kermis gehad, hè. Kinderen een kwartje. En ze hadden daar de 22e plaats in de top 40 mee. Stond 5 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 21 december 1974. En hier is ze dan.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

Welkom terug bij het tweede uur Rons Muziekarchief. En ja, we hadden zo'n leuke afsluiting de afgelopen uur met het eerste uur goede muziek. We gaan natuurlijk vrolijk door met weer goede muziek in dit uur. En we gaan zo naar 1979 samen met de Dolly Dots. En ik heb een speciale uitvoering van het nummer getiteld Jerry gevonden. Het is een 12-inch uitvoering en die werd in Frankrijk alleen uitgebracht. Dus het is een speciale die dus niet in Nederland zeg maar uit werd gebracht. En ik zou zeggen, ga er maar eens even lekker naar luisteren.

0: Uit 1979, Dolly Dos en Jerry. Trouwens, ik weet dat in die dagen, toen die LP uit was, het eerste album, toen zat er aan boord van de MV Magdalena, het nieuwe zendschip van Radio Miamigo Internationaal, zat daar een DJ. Die zal zich wel vereerd gevoeld hebben met deze plaat, namelijk Jerry Hoogland. Ja, die dacht dat het over hem ging. Nou, het ging helemaal niet over hem. Het ging waarschijnlijk over een van de eerste liefdes van de dames. Dus laten we daar maar op houden. Dat is het trekken van het verhaal. Maar in ieder geval, ik kan me zo voorstellen als jonge jongen, als je aan boord bent van zo'n zendschip, dat je je vereerd voelt met zo'n plaatje. Ja, natuurlijk. Ik zou me ook vereerd gevoeld hebben. Alhoewel, ik weet dat er in die dagen was er ook een plaatje uit van de groep Girlie. En die I'm a love, takes two en dergelijke. Niet zo'n titel was het. Ik zal het nog eens een keer opzoeken, die titel. Dan kan ik daar nog uitsluitend over geven. Maar goed, het was in die tijd. Ach ja, er zijn zo van die plaatjes. De een zegt Niemendaaltjes, maar noem maar gewoon Feel Good Music. Nou, ja. Dat is een goede benaming ervoor.
1: Ja,
0: trouwens, je hebt ook op Internet Radio een Feel Good Radio Station zitten. Dus die gewoon van die meezingers draait. Kijk. Die heb je verschillende. Dus, ja, zo heb je op in België heb je een station Ludo met de leukste evergreens. Dat is net zoiets als NPO Radio 5, alleen non-stop. Ja, die hebben we goed bekeken daar in België.
1: Ja, en ik ga eens even kijken waar we nu naartoe gaan. We gaan naar de jaren 50, 1956 gaan we naartoe. En samen met de Cadets, met nummer Stranded in the Jungle.
0: Een bekend jaartal.
1: Ja,
0: ja,
1: heel bekend, hè?
0: Heel bekend jaartal.

0: Ja, sommige mensen zouden zeggen, wat is dat voor een raar plaatje met die tempowisseling? Nou, van de ene kant zei ik van het is lekker gevarieerd. Maar van de andere kant, kent het nummer toch een beetje een zwingend einde, mag ik natuurlijk wel zeggen. Dat, 1956 houdt de wereld heel mooie muziek gemaakt trouwens. En nou heet het de dagen. Nou, je hoort het overal nog. Ja, overal zou ik niet zeggen, maar je hoort het regelmatig terug. En zeker bij ons, want ja, wij laten gewoon oude tijden herleven. En straks in september helemaal bij It's Music Time, want dat programma komt ook weer terug. Dus dan gaat een hoop veranderen in Radioland. Maar in ieder geval, we zijn er weer. En we hopen er nog een heel tijdje te blijven, wat mij betreft. Maar ja, goed, je weet het niet wat er gebeurt in de toekomst, hè? De tijd zal het leren, zeg ik maar altijd.
1: Ja, en maar we hebben de komende, of de volgende die u gaat horen, die komt uit 1983. En omdat toch één van de twee personen ergens, vorige week is overleden, heb ik daar iets van verkozen.
0: Ah, op zo'n manier, ja.
1: Ik heb het lied verkozen, getiteld Rocking Good Way.
0: Ja, Shaking Steam samen met onlangs overleden Bonnie Tyler. Ja. Trouwens, ik hoorde gisteren een nieuwe versie van het nummer It's a Heartache op de radio.
1: Ja, een nieuwe?
0: Weet je door wie?
1: Nee.
0: Door Rod Stewart.
1: Oh. Ja, maar als heeft juiste stem voor.
0: Als eerbetoon aan Bonnie Tyler, heeft hij zelf verklaard, heeft hij het nog eens een keer opgenomen.
1: Dat is interessant. Lijkt me best wel een mooi nummer van hem. Dus.
0: Maar in ieder geval, haar grootste hit in Nederland, of ja, in ieder geval, It's a Heartache was een grote, maar in ieder geval, nog een andere grote hit van haar was ook in 83, A Total Eclipse of the Heart, samen met Jim Steinman. Ja. We hebben die naam al eens eerder gehoord, Jim Steinman.
1: Me Love, hè? Me Love.
0: Ja, en Air Supply was je producer van. Dus,
1: maar in ieder geval, deze uitvoering, die haalde de top 40 en kwam tot de 8e plaats. Stond 5 weken in het lijst, kwam binnen op 4 februari 1984. En dan moet ik even kijken of ik de juiste dag aanslinger. Ja, je moet even... Ja, juist.
2: Yep. Ja.

0: Ja, Bonitaro samen met Shake and Steve. Dat is een rock and good way. En ik weet dat er mensen op dit moment aan het luisteren zijn die denken van ja, dit is toch origineel van iemand anders. Dat klopt. Het was een zomerrit in Amerika in 1961 van een zekere Dinah Washington en Brooke Benton. Die hadden een grote hit mee in Amerika van toen. En trouwens, die versie, ja, die komt binnenkort nog eens een keer op de radio. Hoogstwaarschijnlijk. Dus wanneer? Dat is voor u een vraag. Voor mij een weet. Dames en heren luisteraars, u bent van harte welkom ook bij deel 2 van Rons Muziekarchief. Ik zou bijna die andere naam gezegd hebben. Jongen, het zou een flater geweest zijn, zeg. Nee, ik ben nog goed bij de pinken, gelukkig wat dat betreft. Goed uitgerust, dus ja, heerlijk. Heerlijk om hier weer te zitten. Ik voel me helemaal thuis.
1: Ja, ja, lekker, hè. Dus het is gewoon lekker. Het gaat gewoon goed.
0: Ja, heerlijk.
1: En zo ook weer met de volgende, want we blijven wat dat betreft ook denken aan de humor in de uitzending. Dat moet kunnen. We gaan naar 1999. 60, samen met het Cocktail Trio. Ja, en ik heb het nummer verkozen, getiteld. Het was een tip uit de tipparade. En die kwam als tip zijnde binnen op 20 december 1969. En ik heb het natuurlijk over het nummer getiteld. Hela, roept de Akela.

0: Ja, ik ben een beetje mijn geur aan het graven van... ja, dat is eigenlijk ook weer een nummer van een andere origine. Want ja, het, alleen de titel die komt mij niet helemaal naar boven. Maar ik weet dat de Scaffold, ook een Engels gezelschap, die hebben dat ook nog opgenomen. De Scaffold samen met, hoe heet die gast ook weer? Die broer van Paul McCartney, Mike McCartney. Maar die is later nog plaatjes gemaakt onder de naam Mike McGear. Dus even voor de verwarring. Maar goed, dit was in ieder geval... ja, dat heel leuke plaatje van het Cocktail Trio uit 69. Ja, een mooie afsluiter van het jaar, maar in ieder geval een hit werd helaas nooit. Maar ach ja, dat zijn van die plaatjes, die pakken de mensen altijd. Hè? En die halen we zo'n beetje uit de vergetelheid. Misschien wel bij de volgende ook weer, je weet maar nooit, hè, bij ons.
1: Nou, het volgende, dat is een nummer wat in de top 40 voorkwam. Ik zeg het even, ze heeft de zesde plaats ermee gehaald. Stond 12 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 21 november 1998. En ik heb het over natuurlijk de zangeres Madonna. Met een nummer uit 1998. En van het album, ja, hoe heet het? Ray of Light. En daar heb ik een nummer van verkozen. En bovendien, Madonna is momenteel actueel. Want ze heeft namelijk net een gloednieuw album uitgebracht.
0: En ze treedt vanavond op, hè, bij het WK.
1: Ja. Ja, en ze schijnt dus heel goed te zijn. De album schijnt heel goed te zijn wat uit is gekomen. Dus ik ga eens kijken of ik me ergens perhaps zeg maar aan kan komen.
0: Ja, het is in ieder geval part 2 van de Confession of the Dance Floor. Dus het vervolg van part 1.
1: Kijk, maar ik heb het nummer verkozen. The Power of Goodbye.

0: Aldus Madonna uit 1998 en The Power of Goodbye van het album Ray of Light. Over Madonna gesproken, trouwens iets eerder normaal, maar ik kom nu toch even met informatie over het Radio 5-programma Theater van het Sentiment. Vandaag speelt het zich af in de zomer van 1985, 2 uurtjes lang. En Antje Montero, de presentatrice, neemt u mee naar die zomer, die toch een beetje cool bleek te zijn, maar later toch steeds beter werd wat weer betreft. En dit of dat gaat deze keer tussen 2 platen, over Madonna gesproken, Into the Groove. En u kunt ook stemmen op Dancing in the Street van Mick Jagger, David Bowie, samen met de E Street Band van Bruce Springsteen. Dat doen we weer denken aan Live Aid van dat jaar. Trouwens ook, dat jaar was het ook, hè, Live Aid. Waar die artiesten ze optreden om nog eens geld in te zamelen voor Hongerend Afrika. En wat stond er nog meer in die... Waar kon er nog meer van genieten? A View to a Kill natuurlijk. Dat was ook een heel populaire platenstijd van Duran Duran. En toen hadden ze in één keer een ander James Bond, namelijk Timothy Dalton, als ik me goed kan herinneren. Maar in ieder geval, de specialist zit hier tegenover me, dus die weet het waarschijnlijk wel te vertellen. Denk ik zo.
1: Dat klopt. Toentertijd was dat inderdaad Timothy Dalton.
0: Ja, kijk eens aan. Ja,
1: dus, en
0: wat hadden we nog meer in de tijd? Tarzan Boy natuurlijk van Baltimore. Ofwel Jimmy Shane, zoals hij eigenlijk heet. Hè?
1: Want iedereen dacht dat het een groep was, maar het was gewoon een eenling.
0: Ja, een eenling uit Ierland, geloof ik dat hij kwam. Hè?
1: Ja. Ja. Hij leeft helaas niet meer, want hij is overleden.
0: Nee, maar hij was toen verhuisd naar Italië, toen naar het land. Hè? Dus dat kan ik wel herinneren.
1: Want het valt onder de term Italo-pop, hè?
0: Italo-disco.
1: Italo-disco.
0: Ja, precies.
1: Ja, in ieder geval het volgende nummer komt niet uit de discotheek, want we gaan naar 1939 samen met Flanagan en Allen, en die kennen we wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: En we gaan de nummer draaien, getiteld Run, Rabbit, Run.

0: Right.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat de luisteraars, de oude luisteraars, die vragen zich af van, is dit instrumentale tussenstukje ooit gebruikt als radiotune? Dat klopt. In de jaren 60 had je dus bij de Avro Radio, had je dus de quiz hersengymnastiek. En dat stukje, dat instrumentaal stukje, werd gebruikt speciaal voor dat programma. En dus vandaar. En de hersengymnastiek werd toen destijds ook gepresenteerd, onder andere door Lex Braamhorst, kan ik me nog herinneren. Dus vandaar dat. Maar fijn, in ieder geval heb je het helemaal gehoord bij de zangen. En natuurlijk erbij van Flanagan en Allen. Run, rabbit, run. Nou, laat ik konijntje maar lekker lopen. Dat mag van mij niet in de pan, want ik ben lid van de dierbescherming. Dus ja, dames en heren, ach, zo kan het gaan. Maar nog even terugkomend op de aard van het sentiment. In ieder geval, ik heb vanmorgen de tussenstand bekeken. Ik heb gisteren ook gestemd. In ieder geval, wat nou op nummer 1 staat, dat is Dancing in the Street van Bowie en Jagger. En misschien wordt die plaat tegen 6 uur wel gedraaid vanavond. Maar in ieder geval, u zult het straks wel horen. NPO Radio 5, Caro NGV. Gaan we verder naar de volgende.
2: Ja, want die komt eraan. En ja, u weet, ja, dat heb ik u straks al verteld. Ik ben afgelopen april natuurlijk naar Spanje geweest. En ja, ik dan doe ik nog wel eens een paar plaagstootjes uitdelen in de uitzending. Zo ook het volgende. Ik heb uit de 1974 nummer verkozen van ene Siska Peters. En zij haalde daar ook een hitnotering mee. De 8e plaats in de top 40 stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 15 juni 1974. En met het lied getiteld España Mañana.

0: España Mañana van deze Nijmeegse zangeres Siska Peters, 1974. En het was toch hoogzomer hier in Nederland. Alhoewel het redelijke zomer toch wel. Zeg maar gewoon een lekkere ouderwetse Hollandse zomer hadden we toen. Zo vlak voor het verdwijnen van Radio Veronica en Radio Noordzee en al die anderen. Maar in ieder geval twee gingen er door. Na 31 augustus waren natuurlijk Radio Caroline en Radio Mi Amigo. Ja, dat schip dat is op een gegeven moment weer gaan verhuizen. En tijdens het verhuizen waren ze gewoon het uitzenden, hoor. Dat komt er allemaal. Dat zijn gewoon niet meer voor te stellen. Want tegenwoordig is veel internetradio en ook veel digitale radio via DHB+. In ieder geval, het luistert. Dus gezellig allemaal, dames en heren, luisteraars. Welkom bij Dit is Helmond en het programma Rons Muziekarchief tot 3 uur vanmiddag nog. En we hebben nog heel veel muziek voor u,
1: ja,
0: tot die tijd.
1: Wat denk je van, we gaan naar 19, hè? Je zei het straks al, een bekend jaartal, 1956.
0: Ja.
1: Samen met de Pastels en met het nummer getiteld Been So Long.

0: Ja, dat is echt een beetje de oude soul zoals hij in de jaren 50 gemaakt werd. 1956, de Pastels en Been So Long. Met hier en daar toch een beetje een sfeertje van een gospel. Als je die samenzang zo hoort van de rest van de zangers die erbij zaten. Dat zou je zeggen van ja, het zou een kruising tussen zijn van allebei. Nou ja, nou moet ik wel eerlijk bekennen dat onder andere de gospel, de jazz, de blues en wat er nog omheen hangt. Dat zijn ook wel zo'n beetje de steunpilaren. Wat later is uitgebreid tot de soul en funk krijg je later nog. Nou ja, goed, noem maar op. In ieder geval, daar zal ik binnenkort wel verder over uitweiden.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Ja, ja, en wij gaan naar 1989 met een zangeres. Als je moet geloven wat er over gezegd wordt, dan heeft ze zich al 30.000 keer laten verbouwen.
0: Oh ja?
1: Ja, tenminste, dat zeggen ze altijd. Maar goed, ik weet het niet zeker of die informatie wel klopt. Maar in ieder geval, ik heb het over een dame die stond in de top 40 in 1989. Haalde de zesde plaats en stond 9 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuw binnenkomen met een nummer. En dat was in... Op 23 september 1989 kwam zij de top 40 binnen gedenderd. En ik heb het natuurlijk over de zangeres Cher. U weet wel, die dame die met Sonny en Cher een duo vormde. Maar ja, hier was ze dus solo. Ik heb het nummer gekozen, getiteld If I Could Turn Back Time. En die gaat u horen als alles mee zit. Tenminste, kijken. Ja.

0: Cher was het met If I Could Turn Back Time. Nou, als ik de klok terug kon draaien, nou ja, wat zou ik dan willen? Ik weet het eigenlijk niet zo weer gezegd, want ik heb een goed leven achter de rug. En ook een heel fijn leven, dus daar hou ik natuurlijk ook heel graag zo, ook op mijn oude dag. Dus. Maar goed, in ieder geval de laatste plaat die ze samen opnam met haar toenmalige man Sonny Bono, zo heet hij eigenlijk voluit. Niet te verwarren met die zanger van U2, want die heet Bono. Maar in ieder geval Sonny Bono. Dat was in 1972 All I Ever Need Is You. En van dat nummer stonden twee noteringen in de top 40. Kan ik nog herinneren in de maand februari van dat jaar. Nou, die van Sonny & Cher en die van Monica en Oscar Benton. Die stonden gewoon gebroedelijk in de top 40 genoteerd. In ieder geval, dat was het laatste wat Cher dus met hem opnam. En daarna, ja, ze hebben tussentijds deze als solo, maar ze is gewoon solo verder gegaan. Ze is eigenlijk nooit weg geweest. Altijd een constante factor geweest in de hitparades tot eind jaren 90, zeg maar. Toen ging ze toch een beetje rustig aan doen. Dat sowieso. Met het ene duet na wat ze nog gezongen heeft ergens in het jaar 2003, geloof ik, met Eros Ramazzotti. Maar goed, dat even terzijde. Maar in ieder geval haar carrière, ach ja, het is in ieder geval een dame. Ze is nog still alive, dus nog geen bericht ontvangen dat ze er niet is. Maar in ieder geval ook zij was, diep geraakt, ook door het overlijden van Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Iedereen eigenlijk.
1: Ja, iedereen. Dus je hebt er heel wat over gehoord. Dus,
0: ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Zij zullen we eens naar 1967 gaan. Een nummer van Bert Kanfert. Mm. En, hij heeft dan niet mee in de top 40 gestaan natuurlijk. Maar ik heb het nummer verkozen. Stay with the happy people.

0: Ja, vroeger had je dat nog, hè? Platen met een statig einde zoals deze van Bert Kempfert natuurlijk, dat kan niet missen. Hè? Ja, 1967 was trouwens muzikaal gezien ook een heel goed jaar, de zaak is. Maar goed, ik heb begrepen dat we zo direct nog eventjes iets hebben uit de jaren 80, 1984 wat te verstaan. Zoiets om die tent, ja tuurlijk, dat kan niet anders. Hè? Maar in ieder geval, ja, we gaan zo langs van hand toch naar het nieuws van 2 uur. En dan hebben we nog 1 uur ons muziekarchief voor u.
1: Dus, ja, we hebben natuurlijk ook eerst nog Eva de Rover, hè?
0: Ja.
1: Die we ook zo dadelijk even op u los gaan laten.
0: Je laat eerst los. Je laat eerst los.
1: Te tellen wat we nou zitten aan muziektijd in de cd-spelers. En dan denk ik dat we het wel aardig gaan winnen. En dus we gaan zo dadelijk een nummer in starten uit 2006 van Eva de Rover. Getiteld Dat Mag Niet. En dan kijk ik even vlug op mijn briefje of dat ding een top 40 geschiedenis
0: nee,
1: heeft.
0: Nee, het is gewoon een cd-track van het album De Jager.
1: Dus zullen we maar eens los gaan laten?
0: Ja hoor.

0: En toen ging de deksel op de speeldozen. Dat mag niet, was het 2006 van het album De Jager. Eva Droven. We hebben nog één plaat voor u voordat we naar het nieuws gaan van 2 uur. En dat is een veelbesproken nummer trouwens ook. En dat speelde de afgelopen tijd wel door mijn hoofd in de tijd dat mijn vrouw nog leefde. En dit vroeg me even af, hoe lang kan ik het nog hebben? Ofwel, more than I can bear. Nou, het ging toch even boven mijn pet. Maar ja, in ieder geval, deze plaat zegt genoeg.
1: Ja, maar die gaan we dus over een minuut in starten. Want die duurt 4 minuten 16. En we willen dus op 4 minuten 16 instarten.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: als we dan toch perfect willen zijn, dan doen we het maar meteen goed. En dat wordt de laatste plaat van dit tweede uur van ons programma. En dan gaan we weer door naar het derde uur. Na het nieuws van 3 uur. Of na het nieuws van 2 uur.
0: Oh, ik kan wel zeggen.
1: En dan gaan we weer ook nog een lekker uurtje muziek er tegenaan jassen. Ach, zo blijven we lekker bezig op deze zonnige middag. En met leuke muziek natuurlijk. En ik hoop dat iedereen met heel veel plezier luistert naar dit programma. En ik kijk op de teller. We moeten nog ongeveer even 13 seconden wachten. En dan gaat het nummer wat we dus willen laten voorbij komen, ook voorbij komen. Hè? Met Bianco, met More Than I Can Bear. Een prachtig, mooi nummer.

0: Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we beginnen natuurlijk met meteen een goed nummer. En jij hebt er nogal wat mee te maken met het nummer. Ik heb het natuurlijk over Diana Ross. En ik heb het nummer verkozen, wat bij jou nogal zwaar een beetje ligt. Getiteld Touch Me in the Morning uit 1973. En ze haalden daar niet de top 40 mee.
1: Nee, klopt.
0: En dus ik denk, kom, laten we toch een keer de revue passeren. En dan zie ik ook net in mijn briefje, we hebben straks over als vierde nummer, ook iets van de Supremes in de uitzending staan. Namelijk het nummer Reflections. Ik weet niet of ze toen nog actief was bij de Supremes.
1: Dat was 1967, hè, Reflections.
0: Nou, dan heeft ze vandaag een one-vrouw-show, zullen we maar zeggen.
1: One-woman-show, zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval, dat je het toch over de zwaarliggende dagen hebt. Nou, het was afgelopen donderdag, was het 21 jaar geleden, dat mijn moeder overleed.
0: Kijk.
1: Zo lang geleden is dat weer.
0: Hey. En ik heb er helemaal geen benul van gehad toen ik uit aan het zoeken was van het programma, want ik heb daar niet aan gedacht. Aan dit nummer. Ik vond het gewoon een leuk nummer. Ik denk, had het er laatst over. Ik denk, ik laat hem weer een keer de revue passeren.
1: Ik had er eigenlijk ook niet aan gedacht donderdag, hoor. Want liever gezellig door het centrum. En, ik kon het niet laten. Ik heb toch weer een petje gekocht.
0: Kijk. Hè? Dus en dan komt het toch bij deze goed uit dat we die toch draaien.
1: Ja, op de een of andere manier wel, hè.
0: Oké. Zullen we eens starten?
1: Ik vind het prima.

0: Dat is een typische plaat, die hoort eigenlijk toch bij de soundtrack van mijn leven, dames en heren. Want ja, niet wetende wat er ging gebeuren, had ik die plaat dan ook uitgekozen om te draaien in Andy Soul Club. Heette toen nog een klein blokje in het programma is Music Time. En dat gebeurde ook op die beruchte zaterdag 16 juli. Want we hadden op het punt gestaan om die uitzending te cancelen. Want ik belde Rons morgens. Ik was kwart voor acht was ik weer thuis. Ben eventjes naar huis geweest na dat vervelende telefoontje. En toen belde ik Ron, die was krant aan bezorgen. En toen zei hij tegen mij van, we kunnen twee dingen doen. We kunnen die uitzending cancelen. Maar we kunnen hem ook door laten gaan. Ik zei, laat in godsnaam doorgaan. Want dit zal mijn moeder niet gewild hebben. Dus. En ik heb geen spijt van gehad. Maar ik zat, ik weet nog goed dat ik tijdens het nieuws had ik het gevoel dat ik echt als een gebroken man achter de microfoon zat. En dat ik na het nieuws meteen in de uitzending kwam en de luisteraars moest vertellen dat een trouwe luisteraar was heen gegaan. Dat kreeg ik zelfs moeilijk eruit. En zelfs dat we 1 minuut stilte konden houden, kreeg ik haast niet meer uit. Maar in ieder geval, het gebeurde toch. Zo geschieden. En ja, dat zijn zo van die dingen, die blijven toch wel zo'n beetje bij. En als ik die plaat terug hoor, ik kan er heel goed naar luisteren. En dat zegt genoeg. En daarom zei ik al, het hoort gewoon bij de soundtrack van mijn leven.
1: Ja.
0: Touch Me in the Morning van Diana Ross.
1: Oké, dan gaan we nu naar 1957. Met die Edsels. Met het nummer getiteld Rama Lama Ding Dong.

0: Ja, ramalama ding dong. Ik geloof dat Barry Mann in 1962 gedacht had van... ik laat me lekker inspireren door dit plaatje. Want hij schreef zo'n zeg maar zo'n soort gelijk nummer. Maar dat heet het Hoepetebamp. En dat lijkt verdomd veel op dit nummer. Dus wat we net gedraaid hebben. Dus, ach ja, zo is de cirkel natuurlijk een beetje rond. Muzikaal gezien. Ach ja, zo hoor je nog eens het een en ander. In Rons muziekarchief. En ja, weet u het al? Vanaf 6 september, hè, is Music Jam komt weer terug. In volle glorie, het programma gaat dan naar een uur duren. En misschien is een uur net genoeg voor de luisteraar, maar ook net genoeg voor ons. Dus ja, wij kunnen het niet laten, dames en heren. Daarom zitten we hier weer gezamenlijk in deze studio. En hier zat ik al eens eerder. Want ik kan me nog herinneren dat... wat heb ik hier eigenlijk allemaal gedaan? Een uitzending hebben we hier nog gedaan. We hebben van alles gedaan hier in deze studio. Ja. Goh, het kan niet op.
1: We zijn echt maar van alles bezig geweest. En, ja, dat is radiogeschiedenis. Hebben radiogeschiedenis geschreven. En dat gaat voorlopig nog wel even door. Dus u kunt daar van op aan. Dus vanaf het nieuwe seizoen komt ons oude programma It's Music Time terug. En die Soul Hour komt ook weer gewoon terug. En lekker alles bij elkaar. Twee uurtjes in de zondagmiddag. En iets Music Time begint dan als alles mee zit om 1 uur. En om 2 uur kopt Andy met zijn uitzending de zaak in met Andy's Soul Hour. En dan om 3 uur, zo hij het er nou bij uitziet, nemen onze Turkse collega's de uitzending dan weer over. Dus,
0: of er moet het een en ander veranderen, dat hoort TZT wel weer. Dus, maar het is nog niet zover. We laten de luisteraars maar als ze op vakantie gaan, een rustige vakantie houden, kunnen ze alvast wennen aan het idee dat wij weer terugkomen. Die twee oude radiorakkers, die twee rebellen van toen.
1: Dus u bent het in ieder geval. Daarom de volgende titel. Die voorbij gaat komen. Die sluit dus ook niet aan bij onze plannen voor in de toekomst. Want ik heb het over 1988, een nummer van René de Haan. Met een titel, ik zei al, die niet aansluit. En terwijl ik even kijk welke cd-speuler we daar moeten hebben. Maar namelijk, de nummer is namelijk getiteld: De koek is op.

0: Ja, deze René de Haan die maakt normaal gesproken platen over foute mannen. Denk maar een vuile huigeraar. En die andere die erna kwam natuurlijk. Maar in ieder geval, deze man is waarschijnlijk wel een goede man geweest. Maar op een gegeven moment dan dooft dat liefdesvuur toch op de een of andere manier. En dan kan je inderdaad zeggen, de koek is op. Maar voor ons is de koek nog lang niet op. Want voor ons gaat het volgens mij pas beginnen. Als ik het zo bekijk, na zoveel jaar afwezigheid van mij tenminste. Ja, dat is ook alweer bijna 3 jaar dat ik... bijna 3 jaar geleden was ik op een gegeven moment gestopt hier met het programma maken. Denken om eventjes te gaan genieten. Dat heb ik ook gedaan natuurlijk met volle teugen. Maar in ieder geval, ik ben nu weer helemaal in optima forma terug. Speciaal voor u. En ik voel me er zelf ook lekker bij. Dus waarom niet? Hè? Dus wij gaan gewoon lekker door. Ook dadelijk in september. En dan hebben we nog heel veel plannen met wat betreft de muziek. Muzikaal gezien dus. Goed, dit is Helmond Radio op zondagmiddag tussen 2 en 3. Het laatste uurtje van Rons Muziekarchief. En ja, muziek hebben we nog altijd genoeg.
1: Ja, want wat dacht je van de dame in kwestie? Hadden we net al als eerste plaat in het uur staan.
0: Inderdaad.
1: En nou krijgen we de groep als zijnde de Supremes. Uit 1967 met het nummer Reflections. En die haalde dus wel de, eens even kijken, de top 40, jawel. De 24e plaats. En stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 16 september 1967. Dus ja, het is maar dat u het weet. En zo klonk het toen.

0: Dat was 1967, Supremes and Reflections. Trouwens, voor de Supremes niet zo'n goed jaar, want een van de zangeressen, namelijk Florence Ballard, die werd de groep uitgezet. En de reden was haar alcoholprobleem. Dat speelde parten, want zij dacht altijd dat zij de leadzangeres zou worden van de Supremes, maar nee, de keuze was gevallen op Diana Ross. Zij is dus, toen is ze aan het drinken geslagen en ze werd op een gegeven moment uit de groep gezet. En ze werd vervangen door Nona Hendricks, die we later nog tegen zouden komen in de groep LaBelle, met Patti LaBelle onder andere. En Cindy Birdsong, die zat er nog wel bij de Supremes, maar die was toen later ook, toen deze Supremes bij elkaar waren, was ze op een gegeven moment bij Patti LaBelle gaan zingen, net samen met Nona Hendricks, dus vandaar dat verhaal eventjes. En trouwens, Reflections, dat heeft in 1989 nog eens een keer in de top 40 gestaan. En de aanleiding was, de plaat was opnieuw uitgebracht. En Veronica TV, die had toen die had toen twee series over de Vietnamoorlog. De ene was Tour of Duty en de andere was China Beach. Kunt u het nog herinneren, dames en heren? Ik wel, dat ja. In ieder geval. En jij ook, Ron?
1: Ja, ja. En dat waren mooie op televisie. Dat is best wel mooi om naar te kijken. Ja. Eens even kijken waar we nu doen. We gaan naar de jaren 90, naar 1990. Samen met de Pasadena's. En zij hadden een top 40 notitie. Haalden de 13e plaats. Stonden 7 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 26 mei 1990. En met het nummer getiteld Loving. En die gaat u maar eens beluisteren.
2: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: Ja, de meesten denken van, dat is een vergeten plaat. Ja, eigenlijk is het een beetje wel, hè. Want het was wel een derde of vierde hit van de Pasadena's. In ieder geval 1990, Loving. Dat lijkt heel erg veel op die eerste tribute. Ofwel Right On. Maar die komt weer een keer langs het intro dat iemand begint te praten in het begin. Was wel maar een klein stukje. Maar dat, bij de radio-edit hoor je dat niet, slaan ze dat gewoon over. Dus vandaar dat even paniek uitbrak hier in de tent. Maar het was wel goed gekomen, het was toch een goede nummer. Dus, vandaar.
1: Ja, dat was even inderdaad een verrassing. Want ik dacht, hebben we nou James Brown te pakken, hè? Als je die stem hoort? Hè?
0: Ja, daar leek je wel op. Hè?
1: Ja, dus hey, heb je nou de verkeerde CD ingestart?
0: Nee, het was een goeie. Nee, anders had ik een lang alarm geslagen, hoor. Dus nee.
1: Het zijn zo van die verrassingen die je bij ons kunt meemaken in een uitzending. Want wat dat betreft zijn we niet voor de poes als het erover uit gaat.
0: Nee, dus, jij zou erin getuimeld zijn, hè?
1: Dus, maar goed, in ieder geval, dan is het nu tijd weer voor een leuk nummertje uit de jaren 40. We gaan naar 1942 samen met de Vera Lynn. En ze heet het nog steeds over de White Cliffs of Dover. En die heb ik zelf ooit een keer gezien. Want als je aankomt met de ferryboot vanuit Nederland, zeg maar naar Engeland, dan kom je daar binnen. En dan zie je dus van afstand, zie je namelijk die White Cliffs of Dover al opdoemen. En dat is heel mooi om te zien. En zij zingt erover.

0: Dit was natuurlijk het origineel van Janus van Dame Vera Lynn, The White Cliffs of Dover. En later zou nog iemand anders er ook over gezongen hebben. Een Amerikaan wel te verstaan. Gentleman Jim Reeves. Heeft ook nog een mooie versie van opgenomen. In wat jaartjes later natuurlijk. Overigens, dat is binnenkort ook weer zo. Over zoveel jaar geleden, die is verongelukt met zijn vliegtuig. Ja, ik geloof het. 62 jaar geleden alweer, eind deze maand. Ja, zo hard gaat de tijd, dames en heren. Toen was ik nog een jong broekje toen het gebeurde. Was ik een jaar of 10 dat ik het nieuws op een gegeven moment hoorde. Ik was er wel van geschrokken in de tijd. Ja, zelfs zoiets maken als kleine jongen al indruk op mij. Ja, helaas, maar goed. In ieder geval gaan we nog eventjes door met direct iets uit de jaren 70, mag ik aannemen. Dat lijkt me wel het meest voor de hand liggend. Oh, ik hoor een pingel.
1: Maar het daar komt dadelijk iets uit namelijk...
0: Ja, kijk maar eens eventjes goed.
1: Dan. Kijken, want hier ben ik natuurlijk het een en ander aan het wisselen.
0: Ja, ja, uiteraard hoort
1: erbij. Uit 1971 wel te verstaan. Geen top 40 nummer van een zekere Willy Alberti. En het is een titel, Werkeloze Handen. Hmm. En die bracht hij toen de tijd op een album uit. Dus ik heb hem, en die gaan we maar eens draaien.

0: Ja, zo zie je maar dat het leven totaal verandert als je werkloos wordt en er totaal geen uitzicht is op werk. Dan zit je toch echt met je eigen in de weg. En dat bezingt hij ook heel mooi, hè, deze Willy Alberti. Ofwel Karel Verbrugge, zoals hij oorspronkelijk eigenlijk heet. Werkloze handen uit 1971. Maar in 1972 zou er nog een ander plaatje uitkomen. Werkeloos kan toch geen schande zijn tussen haakjes van Jacques Herp. Die bezong het weer op een ander vlak. Het ging over een man die zal trouwen met zijn schat. Maar in ieder geval, omdat hij werkloos was, werd hij ook zeg maar, op de vervelende manier gedumpt. Zo kwam het eigenlijk op neer. Dus twee verschillende manieren kan het gebeuren. Dus denk goed na voordat je gekke dingen gaat doen. En blijf zo lang mogelijk aan het werk als het kan natuurlijk. Hè. Kijk, ja. Als je arbeids ongeschikt bent en je bent afgekeurd, dat is iets anders. Maar als je nog twee goede handen hebt en je kan goed vooruit, blijf alsjeblieft werken voor je geld.
1: Dat lijkt me ook het beste. Hè?
0: Ja.
2: Ja, en ik kan u trouwens zeggen dat we misschien voor dadelijk nog in de uitzending ook de dochter van Willy Alberti hebben. Straks over twee of drie platen. Oh, dus ja. Die zit dan ook nog in de uitzending. Nou, oké, goed.
0: Ja, die heet laten we kijken. Die heet eigenlijk Albertina, hè?
2: Ja, Albertina.
0: Albertina Verbrugge.
2: Ja.
0: Dus dan weet je meteen waar de naam Alberti vandaan komt.
2: Ja. Het wordt tijd voor 1957 en ik heb de Five Royales gevonden. Met een wel hele rare titel die we al lang kennen uit Soul gebeuren. Dedicated to the One I Love. En volgens mij, ik laat hem daar los. En misschien dat hij ons allebei wel bekend in de oren klinkt. This is dedicated.

0: Nou, en of dat bekend is, hè? 1951 Royals, Dedicated to the One I Love. Er waren trouwens nog twee andere versies. In 1959 de Shirelles, hadden ook een hit mee in Amerika. En in 1967, schrik niet, uit The Summer of Love, de Mamas en de Papas, hetzelfde nummer. Dus dit is de muzikale cirkel, wat dat nummer betreft, helemaal rond. En ja, ik hoef er niet lang over na te denken. Jij ook niet, Ron? Nee, ik hoor hem al lachen, dames en heren. Dus hij zei het al. Het zal voor ons wel bekend zijn. Ja, het is inderdaad heel, heel bekend. Dat sowieso. En misschien voor u, de wat oudere luisteraars van onze generatie. Natuurlijk ook, hè. Kan niet missen. Je hebt allemaal die zomervloer van me meegemaakt. Dus tijd van de woelige zeezenders. Ik krijg mijn zeebenen.
1: Kijk, en kijk op mijn briefje. Maar we gaan naar 1981. En samen met Barry Manilow. Ik heb het nummer verkozen, getiteld Old Songs.

0: Ja, ik weet dat de fans van Benny Nijman die zullen wel opkijken van dit ken ik. Ja, als ik bij jou ben, heet het geloof ik op het album Zwarte Goud. In 84, maar in ieder geval, dit was het origineel Old Songs van Barry Manilow. En ik moet één ding eerlijk bekennen, Barry, de nummer van 1981. Ook dit staat op mijn favorietenlijst. Dat sowieso, want het is een nummer dat mag wel vaker gehoord worden, vind ik. Ik hoor het heel graag en het is eigenlijk meer voor de zondagochtend, maar op de zondagmiddag misplaatsen het helemaal niet. En zeker met het weertype dat je toch eventjes de mensen toch wat betreft het oorstrijden moet verwennen met zo'n stukje muziek. En zeker met de volgende ook, iets Nederlandstaligs, 1965, ja. Morgen ben ik de bruid. Ik weet dat ze ook nog eens een keer gezongen heeft. Vanavond om 17:15 ben ik vrij, maar dit is in ieder geval... Dit plaatje is wel met de happy end.
1: Zij haalde daar wel plaats 17 mee in de top 40.
0: Ja, dat bedoel ik maar.
1: En stond 8 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 15 januari 1966 in de top 40.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk het nummer... Morgen ben ik de bruid.

0: Dat was Willeke Alberti inderdaad, uit de top 40 van januari 1966. Morgen ben ik de bruid, was de titel van de plaat. En we gaan nu met u wel nemen nog een zomerhit draaien uit 1996. Die kende natuurlijk in een andere versie van Los Del Rio. En het gaat over hetzelfde. Het is in ieder geval een dans. Dus alle stoelen aan de kant thuis. Ik zou zeggen, neem plaats op de dansvloer. Want we gaan nog even dansen op het laatst van deze uitzending.
1: Ja, want we hebben iets van Wins Lassa 1996 uitgezocht. Ja. U kent het nummer wel van Los Del Rio. Dan heet het Macarena. Nou, dat dacht James Last. Die kan ik ook maken. Ik kop hem even in. Dus bij deze gaat u die nu horen. En dan daarna komen we terug. En dan presenteren we de uitzending uit. En dan gaat de eindtune ook lopen. Dus het is maar dat u het weet. En ik kijk op de teller. Wat we aan tijd nog hebben. Nou oké, we zitten aardig in de buurt. Bij deze dus hier James Last met Macarena.

0: Macarena. Ja, dit was inderdaad uit de zomer van 1996, zonnige muziek van James Last. Samen met een mooi koortje erbij in Macarena. Dat was trouwens de laatste ook in deze uitzending van ons muziekarchief. En ik kan me zo de herinnering nog voor de geest halen dat ik in 1996 stond. Ik op punt om zelf nog een programma te gaan doen. Bij de toenmalige Stadsradio Helmond, mijn eerste werkgever namelijk. Namelijk het programma Soul Time. Dat deed ik in de tijd met technicus Jacques Derksen. Die nu op dit moment werkzaam is bij Horizon in Hezen. Ja, hij heeft ver geschopt die man hoor. Dat sowieso, daar staat hij een beetje aan het hoofd van de techniek. Dus een goede functie heeft hij. Maar in ieder geval, hij zou het goede zaak vinden als hij mij weer terug hoort op de radio. Nou ja, waarom niet, hè? En ik ben er ook weer helemaal. Dus ja, wat dat betreft, we naderen zo'n beetje het einde. Zo direct nemen de Turkse collega's van ons over. En die gaan door tot 7 uur vanavond. Dus, maar wij gaan gewoon lekker van tussen. En ik hoor de tune al, bekend tune.
1: Ja,
0: de Music to Watch Goes By van de Bob Crew Generation. Dus voor degenen die het nog niet weten wat het is. Ze vragen er steeds om van hoe heet het ding en door wie is het gespeeld. Ja, bij deze dus. Goed, dat was het weer voor vandaag.
1: Ja, we gaan afscheid nemen voor deze week. En volgende week zijn we natuurlijk weer terug. Het zij wel in mijn bedrijfsvakantie, maar dat maakt niet uit, want de uitzendingen gaan gewoon door. En ja, ik heb dus nu vakantie, dus ja.
0: Ja, jij hoort dan bij de werkpaarden, hè?
1: Ja, nog wel.
0: Nou, volgens mij ben ik een luxe paard dat ik gepensioneerd ben, dus.
1: Nog 5 jaar en dan ben ik er ook vanaf, joh.
0: Ja,
1: dus,
0: dan kan je rustig ademhalen erom.
1: Nou, in ieder geval, ik zou zeggen nog veel luisterplezier met onze Turkse collega's. En wij gaan het verder dit weekend uitluiden, zullen we maar zeggen. En ik wens u een fijne dag nog. En ik hoop u volgende week weer terug te horen of terug te zien op de zender of hetzij, hoe het dan ook. Dan kunt u weer afstemmen op ons. En dan zijn we weer met een programma met onze Rons muziekarchief. Ik zou zeggen, prettig weekend nog. En tot volgende week. Bye bye.
0: Oké, tot volgende week. Bye bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd

0: De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Laila.

0: ile Leyla'lı Saatler.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.

Saatleş.

0: Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Beethoven in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Leyla Lee Sadler.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. 2 Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden 1000 demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel.

0: je dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten!
0: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond. Laila Lee.

0: Eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Nee, Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 5:00.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3rd. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een

0: Alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
2: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
0: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Beest.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethovenfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met 8

0: Dit is Helmond luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: BC.

0: biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sona erdi. Üzülme, yine gelecek.
4: Wait not a field in Helmont.
5: This is Helmont.
4: Joe Metey.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dit is Helmond Nieuws.
7: 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
10: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
11: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
12: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl.

Ja, en daar zijn we weer. Zondagavond, even naar de klok van 7. Dit is Helmond. Dit is Golden Memories. En mijn naam is DJ Tony Versveld. Allemaal een hele goede avond. Rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, wap country. A little bit of soul, a little bit, ja, hillbilly. Golden Memories op de zondagavond op Dit is Helmond. Heel wat lekkere muziek voor jullie uitgekozen, zoals iedere zondagavond, hè. Zoals deze, uit 1961, voor Imperial Records. Ja, Wookie Nelson.

0: Ja, geweldig hè.
1: Het jaar was 1955 voor Chess Records. Natuurlijk hè, Chuck Berry, 30 Days en daarvoor Ricky Nelson. Het was onder Imperial label 1961. En het plaatje heette Oh Yeah, I'm In Love. I'm just a

Ja, het klinkt zo mooi, hè? Ja. Van het 45-toerplaatje uit 1954. Voor Atlantic Records, Big Joe Turner nam het op in 1954. En natuurlijk, iets later in datzelfde jaar, Bill Haley en his Comets. Hè? Maar dit was het origineel. Origineel van het vinylsingeltje uit 1954. Big Joe Turner, Shake Weather. En wow. En daarvoor Eddie Corcoran, Sitting in the Balcony. Voor Liberty Records. En het jaar was 1957.

Ja, en klinkt dit niet lekker? Natuurlijk ook al opgenomen in 1956, de eerste single voor Jerry Lee Lewis van Sun Records. Maar dit is niet verkeerd, uit 1962, Damita Joe, Crazy Arms van Mercury Records. En daarvoor, Janetta Washington, Money's Funny voor Neptune Records, 1961. Ik neem je mee naar 1957.

ja, en natuurlijk als Elvis niet aanwezig is in mijn programma, nou, dan is mijn programma niet compleet, hè. Natuurlijk In Your Arms van AC Victor Records en het jaar was 1961. En daarvoor Linda Hopkins, Rock and Roll Blues voor Edco Records, 1957. Als jij natuurlijk net je radio aangezet, ja, dan ben je toch alweer een... Zijn we toch alweer een kwartiertje? Kijk, 20 minuten verder. Ben je eigenlijk alweer te laat. Heel jammer. Maar blijf er lekker bij. Pak een lekker pilsje bij of een lekkere borrel. Of een zak chips. En geniet ervan. Van dit uurtje Golden Memories op de zondagavond met DJ Tony Versveld. Well,

Ja, die man uit Engeland, hè? Billy Fury, Play It Cool. Het was voor Decca Records 1972. En daarvoor Big Sandy en High Fly Y Boys. Ook vaste band op de Viva Las Vegas in april alweer. Geweldig. Geweldig om te zien, natuurlijk. Maar dit was een nummer uit 1991. High Billy Music. En ik heb er iets op de draaitafel liggen. Ik neem je mee naar 1980. En ook weer uit Engeland. Natuurlijk, Shaggy Stevens. Nee.

0: Ja. Natuurlijk voor het eerst opgenomen. Door de Beko, hè. Wojo was een persoonwerk uit 1956. En dit is zeker niet verkeerd. Ergens uit begin jaren 60. Bobby Fuller. Yes, Bobby Fuller. Rockhouse. En daarvoor, wat draaide ik daarvoor ook alweer? Oh ja, Shaker Stevens en Maui Maui uit 1980. Oké, okay, ik neem je mee naar 1957. Wat dacht je van deze?
1: Hey!

Ja, en ik zeg het, wij draaien hier het meeste van. Vijf in toegeplaatjes, zoals je het hoort. Geweldig, hè? Uit 1957 voor Capitol Records natuurlijk Gene Vincent, Crazy Legs. En wat draaide ik daarvoor ook alweer? Elroy Tatchell, Teenage Ball voor Bokeh Records, 1957. Oké, ik neem je mee naar 1959. Six long hours just a sitting in school. Complicated books make me feel like a fool.

Ja, en het jaar was 1957, Specialty Records. Natuurlijk Little Richard, True Fine Mama. En daarvoor, leuke platen voor Challenge Records. No, voor Imperial Records, 1959. Ronnie Diamond, Life Begins at 4 O'Clock. Geweldig nummer. Oké, ik heb weer iets op de draaitafel liggen. Een singeltje uit 1956 voor RJ Victor Records. Het is de B-kant van Love Me Tender, natuurlijk van Elvis. En het is een geweldig nummer. Ook weer een hele mooie ballad. Anyway, you want me.

Ja, domino's. All I Can Do Is Cry. En daarvoor Elvis uit 1956. De B-kant van Love Me Tender. Anyway, You Want Me. Oké, heb jij nog zin in wat Sun-materiaal? Wat dacht je van Johnny Cash? Altijd mooi, hè?

ja, geweldig hè. Uit 1957 van Sun Records. Natuurlijk, de killer hè. Jerry Lee Lewis, Tommy Cooh. En daarvoor draaide ik... Wie draaide ik daarvoor ook alweer? Helemaal vergeten zeg. Dat maakt niet uit. Ja, en ja, zeker. Zeker draaide ik die. Johnny Cash hè. Met Hey Porter. Sun Records 1955. Ik ben hier zo druk bezig. En... Maar we blijven in 1957. En ook weer voor Sun Records. Bedacht me dit. Ook geweldig.

ja, uit 1957, Sun Records, Slim Rogers, Do What I Do. Oké, ik bedank je voor het luisteren. Ik heb er volgens mij nog één plaatje van jou. Uit 1956 van EBC Paramount. Danny Dale, I'm Hungry For Your Lovin'. Hey, dank je, veel plezier met Cor Cole met zijn programma More Than Helmwack. Dus blijf je nog zeker 2 uurtjes bij. Ik zeg tegen jou, tot volgende week.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: More Than Helmrock.
0: Met
2: Bach.
0: Dit is Helmond.

Hè. Ja, daar heb je ervan. Heb je vakantie, druk je op het verkeerde knopje. En ja, en dan gaat dan gewoon heel die computer hier natuurlijk... die gaat dan gewoon door. Maar ik ben er gewoon, jawel. Kijk, luister maar. Hoe leuk is dat? Ik begin maar gewoon meteen. Pride of Lions, die nieuwe. I can see in the dark.

Ja, en dan inderdaad, hoewel mijn start van deze show niet helemaal perfect ging. Ik zat hier gerustig te kijken. Ik zit naar het systeem te kijken. En ik druk op een knopje en ik druk op het verkeerde knopje. Nou, als je daar dan te lang over doet, beste luisteraars, dan gaat het systeem gewoon door zoals het systeem gewoon doorgaat. Nou, en dan moet ik maar even zoeken van, dat moet ik indrukken om dat te stoppen. Maar goed, het is gebeurd, kan er niks aan doen. Ik bedoel, ik krijg ook geen 3 ton per jaar om hier elke week te zitten. Dus het mag. Dat gezegd hebbende, Unbridled, want zo heet dat album. De band is Pride of Lions. I can see in the dark. Ja, hun wel, ik niet. Ik zag het niet. Nee, zonder gekheid. Vakantietijd. Ja, vakantietijd. Heerlijk is dat. Maar dan toch nog een Morden Helmrock hier op die 107.2 FM en op ditishelmond.nl en via de app natuurlijk, hè. Al daar te bezoeken in de, hoe heet dat ding, de Play App, Play Store enzovoort. En dan ben ik eigenlijk overal te beluisteren. En dat is wel fijn. Maar ja, nou komt het. Volgende week, beste luisteraars, heb ik mijn allerlaatste uitzending van het seizoen. Want dan gaat deze jongen in de maand augustus inderdaad met radiovakantie. Het is niet anders, ook ik heb dat nodig. Ook ik heb mijn rust af en toe nodig op zo'n zondagavond. En daar ga ik er nog gewoon gebruik van maken. Dat houdt in dat de komende 2 uitzendingen, dus vanavond en volgende week, een beetje anders gaan dan anders. Ik heb namelijk al jullie verzoekjes op een hoop gegooid. En ik ga ze gewoon random draaien. Ik ga ze gewoon tot 10 uur lang, deze avond ga ik ze gewoon draaien. Aangevuld met mijn muziek. En die haal je er meteen uit. Deze bijvoorbeeld. Too Much in Love. Want dan heb ik het over Boss. Ik bedoel Orion the Hunter.

Oh, in de Hunter. Ja, ga je dat eigenlijk een beetje doortrekken, dan kom je eigenlijk ook uit bij de meeste leden. Ja, die ook bij Boston zijn ding deden. Je hoort het, je haalt het eruit. Too much in love. Ik moet dit even zo een beetje wegvederen. Want deze playlist is eigenlijk nog niet zozeer alleen van mij. Natuurlijk, jullie verzoekjes staan erin. Maar ook heb ik gewoon even wat contact gehad met onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. En ja, die reageerde natuurlijk, want die zei wel, ja, nou, als jij een vakantie hebt, zal ik wel een paar liedjes naar je toe sturen. Dus ook natuurlijk mijn hele grote dank naar onze zuiderbuurlijke vriend Dennis voor het toesturen van een aantal nummers. Dus het is eigenlijk vanavond een beetje een Charlie Dennis show, om het dan zomaar even te zeggen. Is dat vervelend? Helemaal niet, want hij heeft er best wel een paar leuke, maar ook vooral een paar pittige tracks in zitten. Dokken, veel over gezegd, veel over geschreven, zo niet boeken vol. Grote naam in de jaren 80, het werd al wat minder in de jaren 90. Maar toch, het zijn mijn jeugdhelden. Ik ga ze draaien. In My Dreams. En Dennis heeft hem uitgekozen. Alleen ik pak de re-recorded version. Ja, en dan hoor je toch dat het eigenlijk een beetje minder is.

En dan zie je, en dan hoor je, inderdaad Dennis, ik snap best wel eens ooit de verwarring in bandnamen. The Gift, ik heb het hier dan over The Gift, de Engelse band The Gift. Van dat album Seven Seasons, draaide ik Love Is Where We're From. En ja, het is symfonisch en ik denk dat dit album een beetje een tweede ofwel misschien een derde luisterbeurt nodig heeft voor de liefhebber om daar een beetje in te prikken. Snap je een beetje wat ik bedoel? Maar inderdaad, terugkomend op de reactie van Dennis, The Gift, dat is toch ook een Portugese band? Ja, dat klopt ook. Dat wist ik dan wel niet. Maar dat had ik wel even heel vlug opgezocht. Dus dat. Goed, wat dat betreft, The Gift. Een beetje symfonisch. Dus ik heb al een beetje classic rock gedraaid. Ik heb al nieuwe AOR gedraaid. Nieuwe symfonische muziek. Nu is het ook tijd voor de Seven Heaven. Na de Seven Heaven ga ik eens een beetje gas erop. Ik denk wel dat dat een keer kan. Maar de Seven Heaven, Shining Line, ja. Is dat nou een band? Is dat nou een heel project? Want als ik ze allemaal moet gaan opnoemen, dan denk ik dat ik te laat ben op de camping. Maar in elk geval, inderdaad, het is een heel project. En dat heeft hij eigenlijk altijd heel goed gedaan. Daarom, en inderdaad Dennis, terecht en oprecht, Seven Heaven waardig spul. Hij zei, draai deze maar. Nou, dat ga ik ook zeker doen. Van het project Shining Line. Als ik me niet vergis, Italië. Ga ik draaien Heat of the Light. Die is onderweg aan het komen gaan.

Lekker, hè? Hammer of the Scots draaide ik voor dit nummer. En dan draaide ik Grave Digger. En dit was, jawohl, onze Mad Max uit Duitsland. Met hun nieuwe Silver. En twee liedjes weer totaal verschillend. Maar desalniettemin niet minder mooi. En dit, Santori met Mark Bowles. Just an Illusion. Ook lekker.

En dan horen we toch maar weer dat die Mark Bowles het nog best kan. Met zijn bijna 70-jarige leeftijd. 67 is hij volgens mij. Hey, Just an Illusion, Sartori samen met Mark Bowles. En als je dan zegt van, ja, wie is dat toch Mark Bowles? Nou ja, ik bedoel, als je niet onder een steen hebt gelegen, dan weet je het. Heb je wel onder een steen gelegen. Nou, hij was onder andere de zanger bij Wee! Malmsteen. Goed, even door, want het is ook aangevraagd, staat in het lijstje. Statement met Fade Away.

lekker was dit. Statement met hun Fade Away. En deze, de laatste van dit uur, ook aangevraagd in het lijstje in het kader van veel verzoekjes. Dit is Armored Saint, dit is Compromise.

zeggen. Niks mis mee. Compromise. Almost Saint natuurlijk van dat album Emotion Factory Reset. Hey, en daarvoor het prachtige, machtige fadeaway in mijn statement. Goed, ik kijk hier naar mijn vierde scherm. En dan zie ik dat ik nog een seconde of 40 heb dit uur. Dadelijk na het nieuws gaan we gewoon door. Met Molen Helmrock natuurlijk hier op die 107.2 FM en op ditishelmond.nl. Beetje de vakantieeditie. Is hij dan zo speciaal? Moi, niet echt. Alleen het vernijn, dat zit hem in de staart. Maar dat zeg ik dadelijk na het nieuws. Ja, gewoon. Tot dadelijk. Tot na het nieuws.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Voor Den Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: More

En nou ging het goed, hè? Yay! Hey, 1.7.2.1072 FM. Dit is Helmond.nl. Dit is Helmond, de app. En op de diverse socials. Zondagavond, het is een paar minuten over het 21ste uur. We hebben natuurlijk in het eerste uur een hele mix gehad van verzoekjes van jullie. En mijn eigen rommel, om het zo maar even te zeggen. En natuurlijk ook de Seven Heaven. Zoals we ook gewoon in dit uur de tip van Pat doen. En inderdaad, zoals hij het aankondigde. En dan dat album, dat gaat eind augustus uitkomen. En dan gaan we daar gewoon lekker mee verder. Hey, maar wat ik nog meer zeggen wou. Ik ga er nog een paar van onze Dennis in gooien. En voor jullie natuurlijk, want aangevraagd. En ja, dan is dat gewoon net zo netjes om dat gewoon lekker te draaien. Ik zei net in het begin, of op het einde van het eerste uur. Het venijn zit hem in de staart. Ja, ik ga wel ongeveer 10 minuten eerder weg. Want, ja... Het is niet anders, anders ken ik de camping niet op. En zo is het.

0: Dit is toch ook potverdikkeme gewoon lekker, hè?
1: Monthalla was dat van Terror Management Theory. Het album, de band Temmik. Zoals natuurlijk aangevraagd. Daarvoor het prachtige, machtige live I Died For You van onze vrienden van meneer Iced Earth. Althans,
0: ik zeg dat wel.
1: Maar ja. Goed, en door, want Lost For Life van onze Erik Grunwald was ook aangevraagd. En die gaat er nu aankomen. Lekker.

Lekker, lekker, lekker. Out with a bang van onze vrienden van Treat. En daarvoor heb ik gedraaid A Lost for Life van onze vriend Erik Grunwald. Goed, ik zeg al, de uitzending loopt dan iets of anders dan anders. Want ik heb gezegd, inderdaad, de verzoekjes komen gewoon lekker door elkaar heen. Dat is dit uur niet anders. Dus eigenlijk geen verzoekhoek non-stop, maar gewoon een verzoekhoek met een praatje tussen het plaatje. Unleash the Archers is ook aangevraagd. En ja, natuurlijk, dan rest mij nog niks anders dan te zeggen... Tonight We Ride, want dat is de track

Lekker. Gewoon lekker pittig, om het dan zomaar te zeggen, op zijn zondagavond. Tonight We Ride van het album Time Stand Still van onze vrienden Unleash the Archers. En na dat lekkere piepje, ja, is het ook 1 minuut over het 21ste uur van deze avond, van deze dag. Natuurlijk de tip van Pat, want die wil ik jullie toch niet onthouden in deze toch wat iets wat chaotische show deze avond. Ik kan het helaas niet helpen. Het is nou eenmaal zo. Etoria, of Etoria, het is mooi dat je het uit wilt spreken met AE natuurlijk en dan Toria op het einde. Die hebben een nieuwe single uitgebracht en inderdaad eind augustus komt dat compleet album uit. Het is een bandje wat uit Engeland komt met een meisje op zang. De single is More Time. En Petje Martens die zei van, doe die maar. Nou, dan gaan we daar eens lekker naar luisteren. En Petje Martens heeft al een fotootje in de groep gezet. More Time, Etoria, de tip!

Rider of the Last Day, Tarot. En je hoort het, hè. Die Hityala, dat hij daar zijn inbreng op heeft. Hey, ik heb het straks gezegd, het is 4:15. Eerlijk is eerlijk. Anders ken ik de camping niet op, beste luisteraars. Dus de uitzending is een kwartiertje korter. En het is nou eenmaal zo, ik kan het niet helpen. In elk geval bedankt voor de actie en de reactie natuurlijk. Dennis bedankt voor het aanleveren van een aantal verzoekjes natuurlijk. Volgende week gaan wij gewoon door, die laatste van het seizoen. Dan komen er weer meer verzoekjes en dan wordt alles lekker gedraaid. Ik zeg veel plezier met het voetballen, als ik me eigen niet vergis. Spanje tegen de ander land. En ik heb er geen verstand van. En ben lief voor elkaar. Voor de mensen die morgen toch moeten werken, werk ze. En voor de mensen die vakantie hebben, zoals ik, vakantie ze. Ik zeg de groetjes en tot de volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: really do.
1: Non-stop.
2: Non-stop. De beste muziek op je radio.
1: Op je radio.
2: Dit is Helmond.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: That's hard.
3: Tell

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...